0: een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Radio

0: is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De twee kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook groot aandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen- en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig, met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Het weekend is er om tot rust te komen. Maar nu even niet.
1: Het is weekend!
0: Radio 1224. Altijd piraten.
1: Jouw weekendvriendje.

vanaf de eerste dag is mijn hart totaal van slag. Ik krijg de kriebels in mijn bloed als ik aan haar denken moet. Zo gaat het nu al een

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Het is overwegend droog met alleen in het zuidoosten nog wel een paar regen- en onweersbuien. Het kwik wijst in het noorden een graad of 8 aan en in het zuidoosten zo'n 18. Het waait bijna niet. In de ochtend laat de zon zich op veel plaatsen zien en kan er nog wat regen in Limburg vallen, al dan niet met onweer. Ook 's middags vallen er in Limburg nog een paar flinke regen- en onweersbuien en blijft het in de rest van het land droog en zonnig. Het wordt zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordenwind. Zondag is het nog vrij warm, daarna wordt het langzaam koeler, is er af en toe zon en vallen er na maandag geregeld regen- en onweersbuien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Radio 1224, altijd piratenhits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1, Radio 1224.

0: zonnetje schijnt op jouw radio.
1: Radio 1224.
0: Het is zomer. Radio 1224. Altijd piraten.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk heb ik helemaal gekloten naar mijn hoofd.
0: Altijd piraathit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij.

0: twee wielen.
1: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224.
1: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran sluiten als aan zijn voorwaarden wordt voldaan. Volgens het Witte Huis is de belangrijkste eis dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of bezitten. Trump sprak gisteren met zijn adviseurs tijdens een overleg van ongeveer 2 uur. Daar zou hij een definitieve beslissing nemen over een mogelijke deal met Iran. Het Witte Huis benadrukt dat een overeenkomst alleen wordt getekend als die volgens Trump in het belang van de Verenigde Staten is. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgesloten door een protest van omwonenden. De actie is georganiseerd door de burgemeester van het dorp Gries am Brenner. Volgens bewoners zorgt het drukke verkeer voor veel herrie, files en luchtvervuiling. De ANWB adviseert reizigers de regio Innsbruck en Tirol te mijden. Omrijden kost zo'n 240 kilometer extra. De Amerikaanse president Trump wil niet langer de leiding hebben over het John F. Kennedy Center for Performing Arts. Trump reageert op een uitspraak van de rechter die hem verbiedt zijn naam aan het centrum te verbinden. Binnen 2 weken moet hij van de gevel gehaald worden en moeten al zijn verwijzingen naar de naam worden verwijderd. Trump stelt dat geen enkele Amerikaanse president zo oneerlijk is behandeld door rechters als hij. In het Franse Arromanches-les-Bains wordt volgende week zondag een plaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage de D-Day-operatie. De herdenking bij het D-Day-museum is georganiseerd door de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945. Die zegt dat de Nederlandse koopvaardijschepen een belangrijke rol speelden bij de geallieerde invasie in Normandië. Ze vervoerden troepen, voertuigen en voorraden naar de kust. Met de plaquette krijgen de bijdragen nu een blijvende erkenning. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws. Ja.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio. Blijf erbij.

verwacht en gehoopt met jou gelukkig te zijn. Een geluk waarop ik eigenlijk niet meer rekende. Toen kwam jij in mijn leven. Je was toen 18 jaar. Je zei dat je ook homofiel was en van me hield. Ik geloof dat je dat ook werkelijk meende, toen de tijd. Jij woonde op een klein kamertje in Tilburg en ik haalde je naar Ede. We kregen gratis kost en inwoning bij mijn moeder, zodat we geld konden sparen voor als we zelf een flat zouden krijgen. Mede dankzij een relatie voor jou kregen we een jaar geleden een vierkamerflat. We hadden geen geld genoeg en mijn moeder heeft ons toen geld gegeven voor de eerste huur en bijna de hele flat ingericht. Omdat ze wist dat ik van je hield en mij gelukkig wou zien.

0: waren we dolgelukkig. Omdat we nu beide zelf een thuis hadden. Onze medeflatbewoners keken in het begin wat vreemd tegen ons aan. Maar accepteerden ons spoedig. Toen we besloten dat je een hond in huis kon nemen, kwam Chita, de Duitse herder, bij ons wonen. Goed, ik dronk veel. Dat deed jij ook. Maar je verweet het mij. De kennissen die ik over de vloer haalde, stonden jou niet aan. Maar zelf had je er geen. De bekenden die je nu over hebt, heb je door mij gekregen. Achteraf zei je me al een tijd niet meer van me te houden. Waarschijnlijk gaf je alleen maar om de flat. Want liefde, en dan bedoel ik geen seks, heb ik nooit van je ontvangen. Nu zie ik dat allemaal in. Maar toen was ik blind van liefde. Liefde voor jou. Toen je tegen me zei dat je het met mij niet meer zag zitten, en dat ik voortaan nog liefde, nog tederheid meer van je hoefde te verwachten, wilde ik zo niet langer doorgaan. En daarom heb ik de flat verlaten. Omdat ik van je hou en er niet tegen kon als een vreemde naast je te leven. Je zei dat er geen ander was of kwam. Maar een paar weken later al zei me van je nieuwe 15-jarige vriend te houden. En dat je mij nooit meer zien wilde. Het enige wat ik van je vraag is, behandel me als dank voor alles wat ik voor je heb gedaan en nog doe. Niet als vrouw, maar als mens. Dag Paul. Vaarwel mijn vriend.
1: Wat heb jij?

0: 12-2-4.
1: Weerbericht.
2: Zonnige periode, vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Vanavond is er in het uiterste zuiden van het land kans op regen en onweer. Elders blijft het droog. Morgen kans op enkele onweersbuien, vooral in het oosten, maar er zijn ook zonnige perioden. En dat geldt ook voor maandag. Ook dan valt er verspreid over het land een bui. De temperatuur daalt tot maximaal 23 graden. Ook de dagen daarna vrij veel buien, sommige met onweer. En tussendoor zon en de middagtemperatuur van rond de 20 graden. Gebruikelijk voor begin juni. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Op de tandem, tijdens het brommerskieken, in mooi Valkenburg. Of als je draait als een haan op een toren. Altijd piratenhit.
3: Eindelijk iets anders op de radio.
0: Radio 1224.
4: Hallo allemaal, ik ben Danny Christian en natuurlijk luister ik ook regelmatig naar Radio 1224. Heel veel plezier!
5: Goudblonde

0: Let's get the show on the road.
1: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. 1224 kilohertz op de Middelgolf.
0: Ja! Yeah.
1: Radio 1224.
2: Tot zo.
1: Het is nu 8 uur.
3: 8 uur. Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Vanochtend is een 35-jarige man uit het Brabantse Os opgepakt die mogelijk betrokken was bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem, die gistermiddag door voorbijgangers werd gevonden in een sloot in het buitengebied tussen Berchem en Herpen. Een man van 33 die eerder werd opgepakt geldt niet langer als verdachte, al dus de politie. Het slachtoffer was jeugdleider bij voetbalvereniging Berchem Sport. Hoe hij om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Later vandaag wordt de 35-jarige verdachte uit Os door de politie verhoord. Een 60-jarige Canadees heeft schuld bekend aan 14 aanklachten van het aanzetten tot zelfmoord, nadat hij via internet giftige chemicaliën als zelfdodingspakketten had verkocht. Door zijn bekentenis komen de zwaardere moordbeschuldigingen tegen hem te vervallen. De voormalige chef-kok heeft ongeveer 1200 pakketten met de giftige stoffen verkocht aan ontvangers uit binnen- en buitenland. Hij ontmoette die mensen online op zelfmoordforums. Nabestaanden beschuldigen de 60-jarige Canadees van uitbuiting van kwetsbare mensen. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran sluiten als aan zijn voorwaarden wordt voldaan. Volgens het Witte Huis is de belangrijkste eis dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of bezitten. Trump sprak gisteren met zijn adviseurs tijdens een overleg van ongeveer 2 uur. Daar zou hij een definitieve beslissing nemen over een mogelijke deal met Iran. Het Witte Huis benadrukt dat een overeenkomst alleen wordt getekend als die volgens Trump in het belang van de Verenigde Staten is. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgestoten door een protest van omwonenden. De actie is georganiseerd door de burgemeester van het dorp Gries am Brenner. Volgens bewoners zorgt het drukke verkeer voor veel herrie, files en luchtvervuiling. De ANWB adviseert reizigers de regio Innsbruck en Tirol te mijden. Omrijden kost zo'n 240 kilometer extra. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg, bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Fietsliefhebbers, op

0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Hou jij van gezelligheid, een beetje humor en de beste muziek? Kom dan ook eens luisteren naar georgevandongen.nl. Met het beste van vinyl, leuke spelletjes en de gezelligste verzoekplaten. Want voor gezelligheid en spel, luister je naar georgevandongen.nl.
2: Heeft u ook zo'n angst voor het rijexamen? Bij onze rijschool hoeft u niet bang te zijn. U zakt gegarandeerd. Inlichtingen? Rijschool L de Behanger, Schiedam.
3: Goedemorgen.
4: Radio 1224.
3: Daar gaan we.
4: 3,
3: 2, 1.
5: Goedemorgen. Welkom bij het mooiste moment van de dag. De ochtend. Alles kan nog gebeuren.

0: lekker gevarieerd. Even anders wakker worden dan normaal. Goedemorgen, dit is George van Dongen.nl.
1: Wakker worden.

0: van Dongen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Radio 1224. Vrienden en vriendinnen, luisteraars van 1224, allemaal een hele goede morgen. Ja, we zijn allemaal weer opgestaan. We zijn weer wakker. En ik weet niet wat er allemaal gebeurd is met mijn geluidsinstallatie, maar het klinkt helemaal belabberd. Volgens mij ook een klein beetje last van de zonnesteek of wat dan ook. Hey, maar goedemorgen, leuk dat jullie erbij zijn. Natuurlijk even dank uitspreken naar de collega's voor het rijden van de afgelopen week. Hier en daar lekker stiekem meegeluisterd. Zover dat kunnen. Zover dat kan. Het is zaterdag 30 mei, 10 minuten over de klok van 8 uur. Leuk dat je erbij bent. Leuk dat je erbij zit aan de andere kant van de lijn. We zijn er weer via verschillende wegen. Via 1224.nl, via georgevondongen.nl, studio16.nl. Oh nee, Studio 16 Breda. En natuurlijk ook via de AM. Via de 1224 kilohertz. Nou, wat gaan we doen allemaal vandaag? Nou, ik probeer een hele heup leuke plaatjes voor jou in elkaar te planten. Achter elkaar te draaien. Week het allemaal. Dat allemaal op deze warme zaterdag. Hè. We beginnen met een lekker oudje hoor. Ja, ik heb er eentje klaarstaan van Lynn Anderson. Zij komt er zo dadelijk aan. Hè. Ja, ja. Dat allemaal met die Rose Garden. Nou, die staat in bloei hoor.

0: even lekker terug in de tijd met een oudje van die Evening Stars en het bokje van de buren. Ja. Wat allemaal gedraaid voor jou. Hier vanuit Studio 16. In Breda, hè. Radio 1224.
1: Dat zijn wij. Goedemorgen.
2: Een

0: En voor jou, daar aan de andere kant, ik heet je natuurlijk van harte welkom. Even een klein beetje even trimmen hoor, want ik weet allemaal niet wat er met de mengdinges pengel toestand is. Volgens mij heeft hij ergens last van.
1: Koud, hè?
0: Ja, denk het. Nou weet ik dat ik van mezelf wel een beetje belachelijk klink. Maar nou klinkt het helemaal raar over mijn hoofd. Alsof ik in een soort van put zit. Ach ja, ik hoop dat jij er niet al te veel last van hebt daar aan de andere kant. Ik hoop dat het allemaal een klein beetje goed overkomt. Ja. Zo niet, ja.
1: Gisteren werkte het nog.
0: Dat was altijd zo, gisteren werkte en ik ook nog. Maar nu is weekend. Hey, goedemorgen. Ja, ja, ook daar natuurlijk op de AM. Onze Egbert luistert ook gezellig mee, hè, via de 1224 kilohertz. Onze Gerda in Amsterdam.

1024.nl. En natuurlijk ook via ons WhatsApp-nummer. Dat geef ik jou straks allemaal. Hè. Ja, komt het helemaal goed, hè? Ja. Want we zijn er tenslotte tot 11 uur. Dus, ja, erg, hè?

0: Oh ja, ik zou ook zo klinken. Maar met die temperaturen van vandaag de dag.
1: Koud, hè?
0: Nee, het is niet echt, hè?
1: Koud, hè?
0: Het is om weg te zweten, hè? Daarom even wat zonnige klankjes voor jou hier in de vroege ochtend. Dit is Jody Bernal.

0: Bumper aan bumper. Bumper aan bumper. Aan bumper.
1: Dit is George van Dongen.nl.
2: De gezelligste van Brabant.

0: Even lekker terug in de tijd met een oudje van niemand minder dan de Waikiki's. Dat heette dan allemaal. Even kijken, want ik heb er geen hoesje van. Even kijken, hoe heette dat? Dat was de Tahiti Tambourine. Jawel. Voor de mensen die graag even meeschrijven. Ja, die hebben een bloknootje voor van... wat draait die nou eigenlijk allemaal? Dus ja, dan moeten we dat eventjes af en toe vermelden. Wat we allemaal draaien. Want we hebben geen playlistje in onze beeldscherm. Hè? Goed. Slaat ook nergens op, hè? Ja, goed. Heeft het bij jou ook trouwens gisteren zo gedonderd, geregend en gebliksemd en weet het allemaal, om maar even van de hak op de tak te springen? Ja? Nee? Nou, hier heeft het in totaal misschien 100 druppeltjes gevallen, maar ik zag dingen voorbij komen. Nou, ja, je zou maar lekker op de camping zitten.
1: Samen gezellig in de caravan, leuk!
0: Inderdaad, dat bedoel ik, hè, als je daar zo gezellig zit en dan met dat weer, nou ja, dan op een gegeven ogenblik ga je op pad en door al die regen, blubber, zooi en weet het allemaal, ja, heb je ook wel eens een klein riviertje, hè? Ja, je kent het wel, hè? En dan drijft hij zo weg, hè?

lekker terug in de tijd, hè? Ja, ja. Sonja! Uit Helmond kwam zij, hè, toen de tijd. Hè. Onder andere bekend van de Boemela, die Boem Boem. En ik weet het allemaal niet wat. En dit was de B-kant van de kwakkeldansen. Dat heette dan allemaal heerlijk dat het volop zomer is, hè. Nou, leuk dat je erbij bent. Dat jij gekozen hebt voor 12-2-4. Ook onder andere mededelingen binnen gehad. Of berichtjes van Peter Holland. Vanavond natuurlijk weer te beluisteren hier op 12-2-4.

0: blijft het een fantastisch wereldnummer. Hè? Deze van Nazareth en Love Hurts.
1: Dit is de ochtendshow.
0: Inderdaad, de ochtendshow op 12.24. Goedemorgen. Even een klein beetje bijtrimmen. Maar het andere heb ik in ieder geval al opgelost qua geluid. Bleek gewoon een oorschelp los te zitten van mijn hoofdtelefoon. Ja, hij pleurde er op een gegeven ogenblik helemaal vanaf. Hè? Dus, toen lag hij op de grond. Ik denk, ja, zo kan ik helemaal niks horen. Hè? Nee. Hey, goedemorgen, dit is de ochtendshow. We zijn te bereiken via 1224.nl. Via studio16breda.nl. Ook een gezellige chatbox. Alleen onze Gerda en ik zitten erin. Maar ja, dat kan gebeuren, hè? Ja.
2: Stanley?
3: What?
2: Is that it?
3: Yes. How'd you like it?
2: I don't know. I slept through the whole thing.
3: Well, you didn't miss much.
0: Ach ja, dat moet toch allemaal kunnen, hè? Ja, ik zeg nogmaals tegen jou...
4: Goedemorgen!
0: Goedemorgen. En leuk dat je erbij bent, hè? Verzoekplaten, ja, laat ze maar lekker binnenkomen. Je kunt ze allemaal aanvragen via radio 1224.

Sorry, er zat een beetje te veel vloerbedekking op de naald. Dus ja, dat kan gebeuren, hè. Dan klinkt de plaat niet meer zo zuiver. Hè? Dat is het nadeel weer met platen draaien. Ach ja, gaan we de naald even schoonmaken. Hamer en bijtel erbij. De tandenborstel ligt er ook al bij, dus we gaan even aan de gang, hoor. Jongen, wat een dag weer, hoor.

Ancora hoorde je op 12, 2, 4 en vrijheid. Ondertussen 12,5 minuut voor de klok van 9 uur alweer. Goedemorgen allemaal. Leuk dat jullie gekozen hebben voor 12, 2, 4. Nu achter de knopjes en achter de scheufjes, achter de microfoon. Je hoort George van Dongen. Ja, de weg.

0: goed, het is zaterdag 30 mei van het jaar 2026. Voor de mensen die dat eventjes vergeten waren. Maar ja, het is toch zo, hè. Tot aan de klok van 11 uur van Dongen, hier op 12.24. Daarna tussen 11 en 2 Lady Miranda. En dat allemaal op de Vlaamse Tour. Dan even een kleine lunchpauze. Ja, ja. Een half uurtje maar, hoor. Want om 2:30 is hij er ook weer vanuit het mooie Veenendaal. Onze Wout de Wit. Vanuit studio de Arizona. En hij neemt je gezellig mee de zaterdagmiddag door tot aan de klok van 6 uur. Dan moet er een kleine verbouwing plaatsgevonden worden. Ja, ja. Want de ene studio moet een klein beetje aangepast worden voor de andere studio. Hè?
1: Ja.
0: Want we blijven wel in Veenendaal. Want dan is het 's avonds om 8 uur tijd voor onze Peter Holland. Hè? Ja, ja. Ook altijd weer gezellig, hoor, zo op de zaterdagavond. Iedereen gezellig tussen, ja, wat zal het zijn, 7:30 tot 11:00, hè, zoiets.
1: Ja, ja.
0: Dan zijn we ook weer van de partij, hè. Nou, niet helemaal, want ik moet er morgenochtend wel heel super vroeg uit. Want we hebben morgen weer een rommelmarkt voor de deur staan. En dat is een iets uitgebreider. Dus we moeten een hele grote kar nog op gaan halen. En die staat in België. Dus ik maar, en dan moeten we naar de andere kant, hè, naar Geert Rudenberg. Hè, ja. Ja, daartussenin zit ergens Breda. Hè. We moeten van hot naar haar racen morgen. Ach ja, we hebben er zelf voor gekozen. Ik kan er niks aan doen dan. We gaan straks ook even de lekker naar de wekker doen. Wou jij als eerste een verzoekplaat aanvragen? Live jouw verzoekplaat aankondigen hier via de telefoonlijn. Je hoeft niet bang te zijn, we eten je niet op. Hè? Nee, nee. Maar zodra je het geluid hoort van die lekker naar de wekker, kun je contact opnemen met 076 541 9920. Hè? Dat is 076-541-9920. En dat is alleen bij het geluid van...
2: Lekker, na de wekker.
0: Ja, maar dit was het geluid niet, hè. Je hoeft nou nog niet te bellen, hè. En we gooien alles even om het jou makkelijk te maken. Alles door elkaar, want je kan natuurlijk ook WhatsAppen... voor een verzoekplaatje of een berichtje inspreken via de WhatsApp. Hé, dat is ook leuk. Spreek het gewoon eens in. Dan gooien we het gewoon misschien in de uitzending... als het leuk en geschikt is voor de uitzending. Ons WhatsApp-nummer is 06-244-95564. Dus voor verzoekjes of een leuk berichtje... 06-244-95564. Oh, dat ging allemaal te snel. Nou, nog een keer. 06-244-95564. Zoiets, hè? Ja. Ja, kan het ook allemaal anders maken hier en dergelijke.

0: Radio 1224.
1: Zoals ik het al zei, al die aanpassingen en dergelijke, het kost zoveel geld, hè. Oftewel, money, money, money.

0: Even een grip gedaan uit de platenbak hier in de studio. Kwam ik deze tegen van de Flying Rockets. En die hadden het allemaal over rood voor mijn ogen. Ja, ja. En ik kwam nog veel meer tegen. In het kader van Oude Meuk is Leuk. Gaan we er eentje draaien voor jou van de Foreo's. Dat allemaal hier op 12-2-4.
1: Oude Meuk, Oude Meuk, Oude Meuk, Meuk, Meuk. Oude Meuk, Oude Meuk, Oude Meuk, Meuk, Meuk. Oude Meuk, Meuk, Meuk, Meuk, Meuk, Meuk. Hele, hele Oude Meuk, Meuk, Meuk.
2: Oude Meuk. Altijd leuk.

lekker terug naar de jaren 60 hier op 12.24 met de Searchers. Onlekker, hè? Gewoon van de grammofoon. Ik blijf het leuk vinden om die plaatjes gewoon voor jou te blijven draaien op 45 toeren. Sweets for

0: alsmaar door.
1: Nou, de telefoonlijn staat open. Hè. Je kan bellen met 076-541-9920. Ben jij de eerste met jouw verzoekplaat? Live hier in de uitzending, hè? Bellen kan allemaal met 076-541-9920. De telefoonlijn staat open. Wees niet bang. We eten je niet op. We zien je niet. We horen elkander alleen maar. Ja, want het is gewoon nog een huislijn, hè? Dus die heeft niet zo'n schermpje, hè? Dus, dan kun je proberen een video te bellen of wat dan ook. Ja, dat gaat hem echt niet... dat gaat hem echt niet worden. En nogmaals, allemaal een hele goede morgen. De zaterdagochtendshow hier op 12.24 met George Verdongen. Tot aan de klok van 11 uur en daarna Lady Miranda. Tussen 11 en 2. En dan van 2:30 tot 6 onze Wout de Wit, studio d'Arizona. En vanavond vanaf 8 uur tot 11 uur onze Peter Holland. Ondertussen ga ik even kijken of ik iemand aan de telefoon heb hangen. En ik zeg een hele goede morgen.
2: Ja, hallo. Je kraakt als een gek.
1: Ja, dat is de leeftijd, Gerda. Dankjewel.
2: Nee, zonder dollar, Sjors. Ik heb een radio uitstaan. Het is niet te horen, zo'n kraakje.
1: Oh, kraak ik?
2: Ja.
1: Nou, het klinkt al helemaal apart als ik hier de schuif opengooi. Is hij nou beter?
2: Ja, nou beter.
1: Ja, zie je wel. Het lag hem gewoon even aan de lijn, denk ik.
2: Ik gooi hem aan wat kraken. Goedemorgen
1: Goedemorgen. Ben ik nou, kraakt die nou minder?
2: Ja, je kraakt nou helemaal niet meer.
1: Oh, kijk, hè, ik heb even wat...
2: Weer 18.
1: Ja, ik heb weer even rek- en strekoefeningen gedaan. Ja, ik weet allemaal niet wat de studio... Die heeft ook een beetje last van de warmte.
2: Oh, op die manier, dat daamkraak je natuurlijk.
1: Ja, daarom dus. Dat kan allemaal gebeuren. Ik zeg niks voor niks vandaag, hè.
3: Koud, hè?
1: Ja, inderdaad, dus...
2: Net is helemaal niet koud.
1: We hebben de kachel hier aan staan. Op standjes, hoe staat hij? Op 22 graden staat hij.
2: Oh,
1: ja, mijn airco hoor. Dus voor de luisteraars die denken van wat heeft hij allemaal bijgeluiden. Ja, dat is niet alleen Van Dongen die je hoort, maar het is ook de airco en de ventilatoren die je draaien.
2: Oh, daamkraken natuurlijk. Je hebt dingen
1: zo
2: staan.
1: Ja, ja, ja, nou, dat zou best kunnen hoor, dat het daar allemaal doorkomt. Ja, want anders is het niet te huid houden.
2: Het is nou minder hoor. Het is nou... Ik denk, wat heb ik nou voor nog gekraakt? Mag ik nou een plaatje aan vragen?
1: Ja. Allereerst, goedemorgen Gerda, dat was ik vergeten te zeggen. Ja, maar ik was het vergeten.
2: Oh. Ja. Je weet het wel, ik wil Santiago wel vragen, hè. Dat is een en al...
1: Ja, dat is standaard normaal.
2: De Davidsong.
1: Oh, de David. Über Welt das Meer of zoiets.
2: Dat is wel het mooiste.
1: Ja, ja. Ja, ik ga straks dan de LP er even bij pakken. Want de LP ligt aan de andere kant van de zolder.
2: Dat weet je toch als ik bel?
1: Ja, maar ik zie toch niet dat je belt, lieverd. Ik zie hier een lang...
2: Ik ben toch de enige die belt?
1: Ja, nee. Robbie die belt wel eens. En de belt ook wel eens Klaas. En,
2: ja,
1: die,
2: nee.
1: Die, ja, dus...
2: Robbie is wel eens een kindje voor me. Ja. Dan ben ik in de keuken en dan is Robbie als eerste. Inderdaad.
1: Dus en dan kan ik dus niet zien of jij Santiano aanvraagt. Dus ja, die LP ligt gewoon weer op zijn plek. Vroeger stond hij achter mij, maar ik heb de studio een beetje opgeruimd. Dus nu heb ik hem gewoon bij de LP's weggezet.
2: Oh,
1: dus hij staat nou gewoon eigenlijk op zijn plek.
2: Maar je weet wat ik wil, dus...
1: Ja, u
2: bent voor de rest is het prima. Ik ben druk met mijn verjaardag bezig. En,
1: ja, volgende week is zover, hè?
2: Ja. Hey, maar,
1: 92, hè?
2: Ik zat te denken, ik weet niet wat jullie, Miranda zei tegen mij, je komt zaterdag, maar jullie moeten zaterdag draaien ook. Als jullie per zondag wil komen, is het ook prima hoor.
1: Ja, dat bespreken we allemaal wel, dat komt allemaal wel goed. Dus.
2: Ja, want ik denk, ja, als jullie door twee moeten draaien, dan moet je nog erbij kunnen drie, dan wordt het zo laat dat je hier bent.
1: Ja, nou ja, met een half uurtje zijn we dan ook weer terug, hè, daar heb ik tenminste een excuus, hè.
2: Ik denk, als jullie dat zondag, kunnen jullie zondag om 1:00 of 2:00 hier zijn. Dan heb je de hele middag. Het lijkt me eigenlijk beter als jullie zondag komen.
1: Nou, moet ik even kijken welke dienst we hebben, Gerda. Want daar moeten we ook rekening mee houden.
2: Ja. Ik hoor het wel. Het is prima.
1: Oké. Okay. Nee, dat komt helemaal goed. Dat bespreken we wel achter de dingetjes.
2: Dan hoor ik het van Miranda wel.
1: Ja, komt helemaal goed.
2: En dan wil ik Santiago aanvragen. En ik ga zo boodschappen doen.
1: Ja, ik ga hem erbij halen.
2: Boodschappen doen.
1: Dus nee, maar ik ga hem erbij halen. En dan gaat hij straks als lekker naar de wekker als eerste verzoekplaat op deze zaterdag, de 30ste mei. Oh, ja, gaat hij de eter in, hè?
2: Groetjes.
1: Oké, wat was dat nou? Wat was dat nou? Wat hoorde ik nou?
2: Oké, doei.
1: Hey, fijne dag, Gerda. Onze Gerda, ja. Daar in het mooie Amsterdam. Straks Santiano, dat allemaal met die lekker naar de wekker.

0: David Song, Uber. Nee, niet dat taxibedrijf.
1: Ik ben even de hoes aan het pakken, dus, want ik wist even niet hoe de plaat weer heette. Even kijken. Wijd Ubersmeer, oftewel de David Song, werd gezongen samen met Nicole Lorenzen. En je hoorde hier Santiano. Dat allemaal als lekker naar de wekker namens onze Gerda uit het mooie Amsterdam.
2: Hier zijn de hits, het heet.
3: Ja, ja.
4: Radio 1224.
2: 1224.

0: lekker terug naar de jaren 60 met de Monkees. En I'm a Believer.
1: En dan nu een verzoekplaat.
0: Oh nee, ik doe het helemaal verkeerd.

0: Dat doen we even opnieuw zo. Hoppakee. Ja, want het is tijd voor de verzoekplaatjes, hè? Ja. En dan gaan we naar even naar de collega van de zaterdagavond, hè? Onze Peter Holland, hè? Ja, ja. Even kijken, hoor. Ja, hij staat aan de deur, hoor. Ja, ja. Moet even zoeken, hè? Dus kijken of die er wel was, hè? Ja. Oh, hij is niet alleen gekomen. Nee, hij is niet alleen gekomen. Nee. Hey, goedemorgen, kerel. Hij schrijft deze kant op. De woonplaats is ja, dag. Een nieuwe woonplaats in Nederland, hè? Nou, zijn de buren van nee, hoi. Ja, zoiets, hè. Peter, kerel, goedemorgen daar aan die kant. Hij schrijft deze kant op. Goedemorgen, George. Kerel.
1: Wat een sound. Wat een geluid.
0: Nou. Groetjes uit Eerbeek. Oh. Ja, we zijn er even uit. Ja. Hey, fijne uitzending. Oh ja, nee, hij is er vanavond niet. Hij had een snippendag aangevraagd. Ja, zo is het. Oh, ja. Hij heeft een snippendag. Ja. Heeft hij vorige week nog gezegd, dat stond ook in de app. Hij heeft hem zelf goedgekeurd, zei hij. Hey kerel, geniet er lekker van, samen met Judith daar aan die kant. Hè. In Eerbeek. Hij schrijft verder, maak er een fantastisch spektakel van. Succes en veel plezier. Ahoy!

0: En deze is speciaal voor jou.
1: Hallo lieve luisteraars, hier is Hein Simon van Radio Perlee. Ik zend uit iedere dag op de 3 meter band op de 101 megahertz. Ik draai hoofdzakelijk Hollandse plaatjes die in Hulversum niet aan de bak komen. Ik tokkel ook nog wel eens met andere amateurs die net zo gekke hobby hebben als ik.

Ik heb veel vrienden, maar velen hebben me nog nooit gezien. Misschien ook wel het beste, want zo mooi ben ik nou ook weer niet. Ik krijg veel huilende mensen aan de lijn en brieven van gedetineerden. En het gekke is dat ik het gevoel heb dat ik ze help en weer tot elkaar breng in deze harde maatschappij. Voorzie ik...

0: Ze noemen mij een illegale, want de RCD, ja, zelfs de brievenbestellers luisteren ook mee. En de politie vraagt zo af en toe ook nog wel eens een plaatje aan. En als ik eens een enkele keer een andere verre amateur wegdruk, zeg ik, neem me niet knaldijk. Nee, ik ben geen etenvervuiler. Maar als ik heel eerlijk ben, voel ik me zonder mijn zwembad soms erg eenzaam.
1: Komt hij

Als ik opeens ziek word of problemen heb in de familie of zelfs zonder baas komt te zitten, dan moet ik het wel helemaal alleen opknappen. Nee, ik heb niemand die een bakje koffie voor me zet, al drink ik alleen maar karnemelk en me verwend op mijn verjaardag en op feestdagen.

0: Lieve luisteraars, ik moet uit de lucht, want ze staan al achter mij.
1: Ja, zo ging dat, hè. Maar ja, dan stonden ze niet achter je, dan trokken ze de gewone steken er al uit, hè. Ja. Goed, je hoorde hier de eenzame amateur. Dat allemaal van Hein Simon en het Radio Perlé-team. Gewoon van de grammofoon, jawel. Wat gaan we nu doen? Ja, we gaan er weer eentje bij halen.
2: Daar is er weer een. Even zoekplaatje.
1: Je kunt ze gewoon nog allemaal aanvragen via radio1224.nl of via ons WhatsApp-nummer 06-244-95564. Of gezellig via de chatbox, jawel. Studio 16 heeft zijn eigen chatbox. En die kun je allemaal bereiken via studio16breda.nl of via georgevandongen.nl. Daar hebben we een chatbox. Die moet nog helemaal opwarmen en dergelijke. Ja, is men niet gewend, hè, om een beetje te kletsen met de DJ. Of andere luisteraars van 1224, hè. Hey, we gaan even gezellig naar Veenendaal toe. We gaan even naar Timo. No. Ja, ja. Goedemorgen daar. Even een plaatje mee wou draaien, speciaal voor mijn pa. Een nummertje van Willeke Alberti en ome Jan. Nou, Timono, die hebben we gevonden. Komt van het dubbelalbum af van Willeke Alberti. Want, voor de mensen die het nog niet weten, ja. Van Dongen draait het liefst van het mooie vinyl, hè. Ja. Dus als we het op vinyl hebben, dan knallen we die op de draaitafel. En dat is bij dit geval, bij dit nummertje, gezellig. En nou zag ik toevallig het nummer wat erna kwam, Groeten uit Rio. Dat was geloof ik de opvolger, hè, van ome Jan. Hè? Dus laat ik die als retour meedraaien. Dat is volgens mij het antwoord weer op de eerste. Hè? Dus, zoiets, denk ik, hoop ik. En anders, ja, gewoon een leuk nummer van Willeke Alberti. Je vraagt er één en krijgt er twee, hè? Ja, zo werkt het gewoon. Hey, Timono. Dankjewel voor het aanvragen van de plaat. En we gaan hem meedraaien voor je pa. Hier is ome Jan, Willeke Alberti.
3: Jij vraagt, wij draaien.
4: Radio 12.

Ja, even lekker, hè? Deze van niemand minder dan Willeke Alberti. Was het antwoord, hè, van ome Jan. Hè? Ome Jan die vast zat en op een gegeven ogenblik ontsnapt was en in Rio zat. Goed, die draaiden we even gezellig mee als retourtje. We gaan even kijken wat we allemaal nog hier hebben in de studio. Het is een beetje gekhuis met die warmte. Ach ja. Van de ene klant in Veenendaal gaan we naar de andere, hè? Ja. Zo blijven we lekker doorgaan, hè? Hey, we gaan even naar Hans toe. Hans daar in Veenendaal, natuurlijk ook een hele goede morgen. Of ik even een plaatje mee wou draaien van Frans Nieuwenhuis en Una. Helaas, Hans, ik ben aan het zoeken geweest. Ik heb er een paar van Frans Nieuwenhuis, maar Una, die zat er niet tussen. Dus ben ik heel stiekem even op YouTube gaan kijken. Ja, daar stond hij wel op, maar dan hadden ze hem opgenomen gewoon met een...

En toen was ik te laat. Ja, ik was nog even naar een leuk plaatje. Want ik hoorde deze. Ik denk, hé, dat is een leuk plaatje. Die ken ik ook van de Boertjes van Buten. Hè. Dat is iets van de een of andere polka. Maar ja, ik kon de Boertjes van Buten niet vinden. En ik denk, nou ja, dan pak ik gewoon even een ander plaatje erbij. Hè. Maar dat staat weer niet klaar. En ja, goed. De B-kant heb ik hier. Ja, wat is de B-kant? Was de A-kant? Even kijken. Laten we gewoon deze er maar even. Gewoon lekker een instrumentaaltje als retourplaatje terug. Huppakee. Op de draaitafel, schuif omhoog. Ja, sorry, het is live, het staat nog niet. Stond nog niet scherp. Maar deze gaat retour. Komt u maar.

Ja, lekker hè, deze van Boomerang en waar is het hoesje? Het hoesje dat waait gewoon weg door de studio heen vanuit, ja, door dat gekke ding, hè, door, hoe heet dat? De airco, ja. Ik was even de dingen kwijt, hè. Goed, dat kan wel eens gebeuren. Trioler, holzakken, bubbelen en die draaiden we gezellig even mee, hè. Als retourtje naar Hans in het mooie Veenendaal.

0: gooi alles even door elkaar heen. Dus, want ik ben zo aan het zoeken en ik probeer zoveel mogelijk van het vinyl af te draaien. Maar ja, deze kan ik niet vinden op vinyl, of wel. Het is even een bende van... van je wels, hè? Ja. Ach ja, dat zijn luisteraars wel gewend, hè, van Verdomme, hè? Ja. Hey, we gaan even gezellig naar Oudenaarde toe. Ik zeg een hele goede morgen tegen Vivina. Vivina, goedemorgen, daar in het mooie Witte Huis, gezellig. Ja, lekker sobers. Springt er zo uit, hè, dat Witte Huisje daar. Hè? Schrijf goedemorgen George, even een mooie plaat voor iedereen. Graag een plaat van Nana Mouskouri. Wat zeg je dat nou netjes van Dongen? Normaal zeg je Nana Mouskouri, hè? Ja. Nou, de volgende plaat is van Nana Mouskouri, hè? Ja. Hoe ik erbij kom, weet ik niet. Wat zei ik toen eens een keer? Nana Mouskouri. And a place in my heart. Nou, die hebben we gevonden. En die gaan we ook ten gehore brengen hier bij 12-2-4. En erachteraan ga ik nog even kijken of ik een mooie... richting jou kan sturen. En maar dankjewel Vivine voor het aanvragen en blijf lekker luisteren. Ze komt eraan. Dit is Nana Mouskouri.
1: Heb jij je favoriete plaats nog niet gehoord? Blijf luisteren.

Verhagen, durf ik, zal ik. Natuurlijk op de melodie van Just an Illusion. Een van mijn favorieten van de BZN, hè? De band zonder naam. Maar deze draaiden we als retour richting Rivina.

0: Even kijken, wat gaan we nu doen? Oké, we gaan weer een verzoekplaatje erbij halen. We zeggen nogmaals een hele goede morgen tegen Team Hono. Daar in het mooie Veenendaal, hè? Ja. Hij wou even lekker wakker worden op deze zonnige zaterdag. Nou, dan zit je bij verdongen goed, hè, kerel. Even een plaatje mee wou draaien van de All Stars en Smash Mouth. Of is het precies andersom? Smash Mouth en All Star. Ja, dat is hem, hè. Ja, ja. Smash Mouth. Hoe ze verzinnen af en toe, hè. De naam, hè. Maar we hebben hem gevonden en gaan hem ook lekker voor je meedraaien. Of wij zeggen niks voor niks, hè.
1: Jij bepaalt wat er gedraaid wordt. Niets is te gek, je mag alles aanvragen. Jij vraagt... Wij draaien.

0: lekker. Om erbij wakker te worden.
1: Dan zit je goed in de ochtendshow hier op de zaterdag met Van Dongen. Deze draaiden we op een verzoek. All Star van Smash Mouth. En we doen een retourtje natuurlijk. En deze heb ik eigenlijk nog nooit gedraaid. Nee, ik heb hem nog niet in mijn programma's gedraaid. Ik heb hem op vinyl. Hij is met de RSD is hij uitgekomen dit jaar. Record Store Day, daar kopen we natuurlijk altijd singles. Dus. En ik vind hem echt lekker. Ja, deze doen we dan als retour. Past er gewoon lekker bij.
2: Let's get the show on the road.
3: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. 1224 kilohertz op de Middelgolf.
2: Ja! Yeah.
3: Radio 12P4.
1: Direct, nu vanuit Studio 16, van het mooie vinyl.

0: Zoals je nou niet wakker bent, dan snap ik het niet meer, hoor. Dan heb jij hem volgens mij gewoon op mute staan. Dat zou ook kunnen. I won't fall, Jordan hier, direct.
1: Lekker gevarieerd.
0: Inderdaad.
1: Dit is George van Dongen.nl.
0: Inderdaad, van de hak op de tak, hè. Lekker gevarieerde muziek, hè. Zaterdagochtend, hè. Straks weer tijd voor verzoekplaten naar deze van Pierre van Dam. Even wat anders wakker worden, hè. Ja.

lekker, hè? Deze van Rex Gildo en Marie. Deze laatste tang is tango. Oh, nee, hoe heet dat ding nou? Even kijken. Ter laatste dans is nu voor die. Moest even weer het hoesje erbij pakken, hè? Goed, straks weer tijd voor verzoekjes. Maar eerst even wat lekkere gitaarwerk. Op de country tour, hè? Oh, deze is lekker, hè? Old Tennessee.

0: Toch mag het wel zo AI zijn als het is. Maar ik vind hem gewoon heel lekker klinken, deze. Hè? The smell of wet grass. Voor de mensen die niet weten wat het betekent. Gewoon het geur van nat gras. Ja, dat... ja. Ook als het net gemaaid is. Ik vind dat lekker ruiken. Het kriebelt dan in de neus. Ik krijg dan niesbuien. Het heeft niks met hooikoorts te maken, want dat heb ik niet. Maar dat kriebelt gewoon. Maar ook als het een tijdje droog is geweest, het begint opeens te regenen en je gaat langs zo'n grasveld. Dan, ja. Smell of wet grass. Allemaal gedraaid vanuit Studio 16, hier op 12.24.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we gaan weer een verzoekplaat erbij halen. Ja, ja, ja, ja, ja. Het is er weer tijd voor een...
2: verzoekplaat.
0: Daarvoor gaan we naar het mooie mail toe. Ik zeg ook een hele goede morgen tegen Ronnie. Tegen Simone. En Rosim, hè? Ja. Zit er gezellig mee te luisteren. Dan wordt hier gevraagd... Goedemorgen, George. Zou je een plaatje van Normaal willen draaien? Als het eventueel kan. Ik ben maar een eenvoudige boerenlul. Die heb op het mooie vinyl. Nou, helaas, Ronnie, die had ik niet op vinyl, dat had ik doorgegeven. Maar toen kwam je met het verlossende antwoord. Ah, je mag ook een andere draaien van Normaal. Als hij maar van vinyl afkomt. Nou, ik heb hier heel de stapel liggen. Dus, ik heb hier Ali liggen. De B-kant van Mot ik pissen. De Klok op Rock heb ik hier. En toen dan is de B-kant. Hendrik Haverkamp. Natuurlijk Oerend Haar. Even kijken, wat moet ik doen? En daar baal ik van. Ach ja, de puiken idee beladen met Jantje Smit. En ik weet het allemaal niet wat hoor. Dus, hij zei lekker, geweldig. Alle soorten muziek hoor je hier. Zeker op 12.24. Namens Ronnie, Rosim en Simona. Jawel. De Rockjes.

0: Even lekker teruggestuurd richting Mil. Naar Ronnie, Simone en Rosin. Even twee plaatjes van Normaal. De eerste was Meisjes, laat de rokjes nu maar waaien. En als retourtje draaiden we deze. Hè. De motocross is Ohio. Ja, ja. Gewoon lekker van het vinyl af. Hè. Nou, deze heb ik ook ergens liggen op mijn vinylplaat. Dat is de B-kant van Dardanella. Hè. Dit is Fats Brown en Baccarola. Ik weet niet of de plaat net zo klinkt als het MP3-bestand. Nou, verdongen, dan kun je dan maar op één kan. Eén moment proberen. Huppakee, MP3 uit. Huppakee, platenspeler aan. Even kijken, Baccarola. Ja, de B-kant. Huppakee. Oh, ja, hij klinkt best toch wel aardig. Ja. Oeh, hij klinkt volgens mij wel zuiverder. Oeh, dat klinkt zeker beter. Tenminste, bij mij over de hoofdtelefoon heen. De MP3 klinkt niet echt lekker. Goed. Oei, dankjewel. Ja, lekker hoor. Koffietijd. Lady Miranda die komt even lekker een bakkie pleur brengen naar boven. Ja. Alles wel lekker. Wat is dat nou weer? Ja, goed. Dat was weer van de beurt. Gaat er weer eentje naar het toilet toe. Goed, maar we gaan even een verzoekplaat erbij halen.
1: En ja hoor, daar hebben we weer een verzoekie.
0: Hoppata. Oh, dat is echt Amsterdam weer. Ja, ik heb het al in de gaten, dat is Amsterdam. Daar gaan we naartoe. Dat is het altijd de bende. Ja. Daar hebben we altijd zoiets van...
2: Strommel.
0: Maar dat mag de pret al niet drukken, moet allemaal kunnen. Hè?
2: Hey.
0: Gezondheid, Wout. Ja, Wout is een beetje verkouden, ja. Die had allemaal een beetje last van die pollen en dergelijke. Daar moet hij ook een beetje mee uitkijken. Goed, maar we gingen naar Amsterdam toe. Ja, gezondheid, Wout. En nou rustig, je bent om 2:30 pas aan de beurt.

0: hè. We krijgen eerst nog Lady Miranda ook, hè.
1: Gloeiende, gloeiende, gloeiende.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Gaat weer lekker daar, hè, in Veenendaal, hè. Ja. Goed, maar we gingen naar Amsterdam toe, hè. Daar had ik het over, hè. Dus, hè. Ja, gezondheid. We gingen naar Gerda toe, hè, ja. Gerda die vroeg of ik nog even een mooie plaat mee wou draaien. Van Astrid, Elisa of wat dan ook. En de Loverboy. Want ze vroeg iets aan met Loverboy. Dus ja, ik zei, ik heb zoveel Loverboy. Hè. Billy Ocean Loverboy, Deli Paff Loverboy. Weet ik het allemaal? Nee, moest het allemaal niet zijn. Ik zei, nou, dan gaan we het maar even kijken, hoor. Dus ik kwam met een bepaalde plaat aan, met een artiest. Ze zei, zie je, je zit me te pesten. Ik zei, nee, ik zit je niet te pesten. Ik heb er gewoon zoveel, hè. Ja. Kan ik er wat aan doen? Maar ja, jij vindt de plaat
2: machtig mooi.
0: En daarom gaan we hem maar draaien. Gezellig vanuit Studio 16. Allemaal op Radio 1224. Voor onze Gerda, voor iedereen en allemaal. Loverboy. Astrid Elisia, Elisia, Elisia. Nou ja. Het klinkt ongeveer zo.
3: Momenteel hebben onze medewerkers een lunchpauze.

0: Even namens onze Gerda meegedraaid. Deze van Astrid Elsia of zoiets dergelijks. En de Loverboy. Ik zat zo een beetje te luisteren naar dat nummer. En het begin, dan kreeg ze een beetje ruzie. Ze liep weg van huis en dat soort dingen kwam in een bepaald milieu in. Bracht mij gelijk bij de volgende plaat. En dat is echt een...
1: Top 40 Classic.
0: En ik kan erbij zeggen...
2: Ooit stond dit op nummer 1.
0: Ik heb het over Pat Benatar. En Love is a Battlefield. Het is ongeveer precies hetzelfde, hè? Zij moest dansen voor de geld.

0: Even lekker terug in de tijd met deze uit 1900 en weet ik veel, 80 jaren was dat. Pat Benatar en Love is a Battlefield. Ik ben druk bezig en mocht een man denken van... ja, verdomme, als jij je mond houdt, dan is het lekker rustig. Nee, maar daar hebben we bijgeluiden. Nou, kijk, als ik... Kijk. Doe ik het even zo, hè. Kijk, wat je nou hoort, ja... Dat is de airco en de airconditioning en nog een paar van die kleine USB-ventilatortjes die we hier in de studio hebben staan. Dus want we zitten op zolder en een dakkapelletje, plat dak. En daar staat de zon de hele tijd op. Dus dan weet je misschien wel hoe warm het kan worden. Plus een paar van die computers en al die schermen hier. Dat het best wel eens, ja, warm kan worden. We hebben hier wel eens temperaturen gehad van 5, 36 graden. Maar gelukkig hebben we nou er iets op verzonnen. Hè? Dus... van alles en nog wat. Dus, maar ja, die microfoon, die, ja, ik heb geen geluidsdichte studio. Dus. Ik ben geen 5 jaar of 10 jaar. Ja, nee. Die hebben allemaal wat duurder, hè. Ja. Daar heb ik de centjes niet voor, hè. Money, money, money. Ja, die hebben al gedraaid, hè, van ABBA. Dus, ach ja. We zijn maar een stelletje amateurs, hè. En we doen het allemaal. Pro deo. Voor nop. Ja, het kost allemaal geld. Maar we verdienen er niks aan. Maar we doen het allemaal voor jou. Ja, jij. Daar aan de andere kant. En ook voor Hans. Jawel, Hans. Voor jou doen we het ook. Nee, man. Dat bedoel ik. Hou ook weer niet. Zit met de knop verkeerd. Moest deze hebben.
1: En ja hoor, daar hebben we weer een verzoekie.
0: Ja. Klinkt op de verkeerde jingleknop. Goed, maar dan mag de pret niet drukken. Onze Hans, die heeft ondertussen ook de chatbox gevonden via studio16breda.nl. Goedemorgen Hans en ook welkom. Of ik even een plaat mee wil draaien. Een plaatje van het Edelweiss duo. En als wij op de hoge bergen staan. Alles gezellig hoor, op die hoge bergen. En Hans draait er nog een leuke achteraan ook. Gaat ook over bergen. Ja. Ik zou zeggen, geniet er lekker van. We gaan de plaatjes wegdraaien. Richting jou. Zo dadelijk je retourtje ook iets met bergen. Komt van het mooie vinyl af. Maar eerst deze, want die wou je graag horen. Hier is het Edelweiss duo.

0: Even lekker terug in de tijd met een oudje van Helma en Zelma. En zij hadden het allemaal over het gebeuren van de bergen van Tirol.
1: Helaas. De verzoekbox is gesloten. Lam, pam, pam.

We lopen zo tegen de klok van 11 aan. Lady Miranda zit al om mijn rug te tikken van... Hey. Kijk je even uit met die verzoekplaatjes. Dus, 11 uur is 11 uur, hè? Ja, schat. Komt goed, schat. Gooi maar een schat. Een blok op het vuur, schat. Goed, we gaan even gezellig naar Anna. Anna Hensen natuurlijk ook een hele goede morgen. En leuk dat je erbij bent, Anna. Ze schrijft deze kant op. Goedemorgen, George. Graag een mooi plaatje voor jezelf. Dankjewel. Voor Miranda, voor Wout. En natuurlijk ook voor mezelf. En voor het gehele Radio 12214. En iedereen die meeluistert. Met de groetjes vanuit Veenendaal namens Anna Hensen. Zo langzamerhand begin ik een klein beetje te weten waar de mensen van houden. Dus ik hoop dat deze ook in de smaak valt. Ja, ik ben liever van vinyl, hè? Dat weten ze nou zo langzamerhand al. Hè? Deze plaat die mag niet te veel kraken. Dus daar ben ik ook heel zuinig op. Maar die sturen we dus ook naar Veenendaal. En Anna, natuurlijk dankjewel voor het aanbieden van de plaat. Ik zou zeggen, geniet ervan. Want deze is wel zo mooi. Knuffelversie van Jannes. Adio, amore, adio.

0: blijf lekker, hè. Ja, hey, ho. 45 toeren per minuut kwam die aan jou voorbij. Rutger van Barneveld. Helena, versie 2.0. Nou hoor, ze staat al te trappelen, hoor. Nou, we gaan er ook uit. Volgende week zaterdag ben ik er weer. En namens Wivine draaien we deze nog even mee, hè. Voor Susanna. Hey, veel luisterplezier bij mijn collega's. Zo dadelijk met Miranda.
1: Bye bye.

0: Stinkende Vinyl.
1: Ik zeg een hele, hele goede morgen tegen iedereen. Het is zaterdag 30 mei. En dit is Studio 16 op de stream van 12.24. Ja, ja, wat gaan we allemaal doen vandaag? Het eerste uurtje gewoon van de grammofoon zonder verzoek. En dan 12 uur schakelen we over naar het middagmatinee. En dat is natuurlijk lekker met verzoekjes. Dus we zeggen vanaf 12 uur, kom maar op met die verzoekjes. Blij dat jullie er allemaal weer bij zijn. Het eerste uurtje gaan we lekker starten met een lekker plaatje van Connie Fabri en Water en Zand. Ik zou zeggen, heel veel luisterplezier.

0: Hoor de Vlaamse kruikertjes vanaf het mooie vinyl. Dit is Gewoon van de Grammofoon. Goedemorgen.
1: Oh, je staat er lekker bij een valse start.

Je hoorde Connie Fabri en Water en Zand. En we gaan zoals vertrouwd weer een blokje van twee doen. Als eerste Mieke en Neem me in je armen. En erachteraan komt er eentje van Erik van Eijgen en Sanne.

Je hoorde Erik van Eijgen en Sanne en Aan Mijn Darling. Dan gaan we verder met de volgende twee. Als eerste Johan Dillion en Cherie Je T'aime, I Love You. En daarachteraan eentje van Johan Verminnen.

Je hoorde Johan Verminnen en Ik voel me goed. En dan krijg je een hele leuke feedback van collega van ons, Woutje de Wit. Hij zei nooit geweten dat dit een Belg is, Johan Verminnen. Nou Woutje, hij is een ras-echte Belg. Dan weet je dat. Goed, we gaan lekker verder. De volgende twee liggen natuurlijk lekker klaar. Als eerste Ingeborg en Door de Wind. En daarachteraan eentje van Helmoet Lottie.

Je hoorde John Terra en een deuntje uit de oude doos. Goed, we gaan verder. Er ligt er eentje klaar van Eddie Smits. Hier is hij met Het Wonder der Liefde.

Smits en het wonder der liefde. Goed. We gaan verder met eentje van Will Tura. Wie kent hem niet? Met El Bandido. En daarachteraan gaan we lekker dansen met onze Koen.

Je hoorde Koen en... Wel, dan moet ik even kijken welke dat ik ook weer draaide. Ik draaide Rio de Janeiro, terwijl ik eerst eigenlijk Dans de Lambada wou draaien. Goed, maar dit was dus Rio. Dat doen we de volgende keer, doen we de andere kant. Goed, we gaan verder met deze. Hoogtij van...

0: Willy Sommers en Hoogtij. Hij zingt over hoogtij, maar ik vind het hoogste tijd voor iets anders.
1: De verzoekbox is geopend.
2: Wil jij de plaat horen die voor jou het meeste...

En dat kan via verschillende wegen. Radio1224.nl of via ons WhatsApp-nummer 06-244-95564. Ik herhaal 06-244-95564. En wil je graag chatten? Dat kan natuurlijk ook. Ga naar studio16breda.nl en kom er gezellig bij. En inmiddels is onze Ali aan het proberen erin te komen. Ja, het lukt al aardig. Ali? Goed, de volgende plaat die ik voor jullie heb klaar liggen is er eentje van Kurt. En hij zingt over mijn broos en breekbaar hart.

Je hoort Yves Segers. Liedzanger van de formatie Toast. En zie me graag. En omdat ik daar straks eigenlijk geen keuze kon maken. Ik had twee plaatjes van John Terra klaar liggen. De eerste heb je straks gehoord. Een deuntje uit de oude doos. En dit was de tweede. En dat vind ik toch wel één van zijn mooiste. Hier is hij met de dag dat het zonlicht niet meer scheen.

0: Oh, oh, oh, wat een mooie plaats.
1: Het is 12 uur.
0: Geweest.
2: Helemaal in haar nopjes, achter de knopjes. Tussen 12 en 2 is dit.

van Glenn Robbins. En dat heette dan allemaal Zomermelodie. En van de week was ik lekker naar plaatjes aan het zoeken. En toen kwam ik deze tegen. En ik hoorde hem ook op onze radio 1224. Ik denk, hey, even kijken of we hem hebben. En ja, we hadden hem. Hier is Dana Winner. En Moonlight Shadow.

En door te luisteren naar de non-stopper. En haar collega's komen we hier dus achter. Dana Winner en Moonlight Shadow. En dit is ook zo'n leuke. Ooit een plugplaatje geweest. Plotseling verliefd. Hier is Ingrid.

Ingrid en plotseling verliefd. Goed, zullen we ermee gaan starten? Ja? Ja? Ja, ja, we gaan starten. En waarmee gaan we dan starten? We gaan starten met de verzoekjes. Deze tune is speciaal voor onze Bivine, want daar gaan we naartoe. Ze schreef deze kant uit. Graag voor iedereen die luistert. Het plaatje van Herbert Verhagen, Klein Geluk. Dat gaan we natuurlijk doen, hè. Hij is klaar. Hij staat klaar. En we sturen hem richting Oudenaarde. Maar daar woont onze lieve vriendin. Daarachteraan krijg je er eentje retour van mij. En dat is er eentje van Jovalli. Maar eerst, namens Vivine uit het mooie Oudenaarde, is hier Herbert Verhagen en Klein Geluk. MUZIEK

Ik hoorde dat we deze track even moeten bewerken. Want er zit iets aan wat er niet aan hoort. Straks even het eindje een beetje inkorten. Komt goed. Maar je hoorde dus Jovali en zijn nieuwste Genieten. En dat was mijn retourtje richting onze Wivina. Ik heb even Tunesje opgestart zoals je hoort. Vanmorgen druk aan het chatten geweest met onze Bjorn. En zo straks ga ik werken. En dan kan ik weer lekker meeluisteren in de auto. Ze komt goed. En dan sturen we er natuurlijk eentje jouw richting uit. Nou, dat gaan we dus doen, hè.

0: Dorpscafé. En dat was allemaal richting onze Bjorn die in de auto zit richting zijn werk. En Bjorn, wie kent Bjorn nou niet?
1: Hallo lieve luisteraars, Bjorn hier. Tof dat jullie luisteren naar het programma op de Vlaamse Tour vanuit Studio 16 met Lady Miranda. Niet van die Vlaamse klankjes en ook van mijn muziek. Fijne zaterdag allemaal en lieve groetjes vanuit Vlaanderen.

Je hoorde Bandit en Kom Doe de Line Dance. Dan gaan we lekker verder met de verzoekjes. En voor de volgende ga ik even richting Amsterdam. Naar onze Gerda. Schreef deze kant uit. Graag twee leuke plaatjes. Jij weet wel wat ik leuk vind. Ja, dat weten we wel, hè. Maar ik heb je even andere klaarstaan dan dat je gewend bent, Gerda. Maar deze vind jij absoluut leuk. Weet ik 100% zeker. Namens jou stuur ik je naar alle luisteraars, Mieke en Luc van Meeuwen. En hou me nog even vast. Daarachteraan krijg jij Een Beetje Vrede van Ella Luna als retour. Maar eerst, namens Gerda, is hier Mieke en Luc van Meeuwen. En hou me nog even vast.

Je hoorde Ella Luna en een beetje vrede. En dat was mijn retourtje richting onze Gerda. Dan gaan we weer even verder met de verzoekjes. We gaan even naar Veenendaal. En ik zeg een hele goede middag tegen onze zaterdagmiddagcollega Woutje. Wout de Wit van de Arizona. Iedere zaterdag tussen 3:30 en 6 te beluisteren hier via Radio 1224. Hij schreef deze kant uit. Draai het straks maar lekker mee voor jou daar in de studio. Dankjewel voor Sjors, voor Ada. En verder is voor iedereen die luistert naar deze prachtige zender Radio 1224. En was bedankt. PS. Die was wel leuk. Je mag ook draaien tot 2:30. Ja, vandaag helaas niet, Woutje. Ik heb nog een afspraakje staan met Zoontje Lief. We moeten nog even weg. Maar vanaf volgende week zaterdag neem ik jouw aanbod heel graag aan. Volgende week zaterdag starten we namelijk terug met Troetelschijf. En wie, oh wie, gaat de eerste zijn via Radio 1224. Wil je het meemaken? Kom dan zeker luisteren. Vanaf volgende week zaterdag. En dat allemaal rond het klokje van 12:30 ongeveer. Sorry. Is het onderwerp Troetelschijf. En volgende week zaterdag starten we ermee. Nogmaals, wie gaat het zijn? De eerste via 1224. Goed. Dat is voor volgende week. Plaatje namens Wout. Voor mij, Sjors, Ada en verder voor iedereen die luistert. En dat is er eentje van Bobby Prins. Hier is hij met Ribbidibie.

Dan gaan we weer lekker verder met de verzoekjes. Oh, sorry. Je hoort het trouwens. Christophe en je bent mijn afslag. Het was mijn retourtje richting ons woudje. En dan gaan we nu wel verder. En voor de volgende verzoek gaan we even richting Sint-Niklaas. We gaan weer even de grens over. En ik zeg een hele goede middag tegen onze Patricia. Of ik een plaatje van Frank Galan wou meedraaien voor iedereen die luistert. Nou Patrice, dat komt goed en hij staat klaar, hè. Ooit ook troetelschijf geweest met dit nummer. Lekker nummertje nog. En Bella Ciao, mi amor. En dat allemaal namens Patricia uit het mooie Sint-Niklaas. Voor alle luisteraars van Radio 12-2.

Je hoorde Herbert Verhagen en Viva La Vida. Dan gaan we lekker verder met de verzoekjes. En voor de volgende ga ik even richting Ada Hensen. En ik zeg hele goede middag tegen Ada. Of ik een plaatje mee wil draaien voor mezelf. Dankjewel. Voor Sjors, voor Wout en voor haarzelf natuurlijk. Zoek er maar eentje uit en veel draaiplezier met de groetjes van Ada. Nou Ada, dat gaat helemaal goed komen. Ik heb voor jou klaarstaan eentje van Tony Servi samen met Corina en Mexicaanse Nachten. En als retourtje krijg je er eentje van Suzy Marel en 80 kussen. Gaan we verder met de Mexicaanse Nachten.

0: nieuw. Deze is nieuw in Lady Miranda's middagmatinee.
1: En welke is er dan? Dat is het nieuwste van Danny Fabri. Hier is hij met Zoveel Mooier.

Je hoorde Steven Lambert en Graag bij jou. Dan hebben we nog één plaatje te vereffenen. We gaan nog even naar Amsterdam toe, want onze Gerda vroeg namelijk te straks twee plaatjes aan. Maar ik had er nog maar eentje gedraaid. Dus tijd voor de tweede. En welke is dat geworden? Omdat ik weet dat ze hem ook mooi vindt. Frank en Christel Galan. En nog steeds zijn wij samen. En daarachteraan krijgt ze een van haar favorietjes als retour. Maar eerst Frank en Christel Galan. En dat allemaal namens Gerda uit het mooie Amsterdam. Voor alle luisteraars van 12 TV.

nam jou mee in mijn hart. Zag je bloed sneller stromen en je raakte verward.

Je hoorde Bjorn en Alles Over Het Doen. En dat was mijn retourtje richting Gerda. Dan gaan we weer lekker verder met de verzoekjes. Ik heb er even kijken. Deze nog. En dan nog eentje. Oeh, het is alweer 1:30. Gaat de tijd toch sneller. En voor deze, ja, weet ik even niet waar ik naartoe moet gaan. Er staat hallo, schone zus. Of ze zijn nog in België bij mijn papa. Of ze zijn onderweg naar Breda, naar de garagebox. Of geen idee. Maar goed. We gaan richting Bro. Oftewel Robbie de Goat. Hoi, schone zus. Graag de nieuwe van K3 samen met Donnie. En deze is bestemd voor Sjors en voor mij en voor de rest van Nederland. Met hartelijke groetjes bij. Nou bro, dat gaat goed komen. Hij staat klaar, hè? K3 samen met Donnie en Schaduw. Daarachteraan krijg je er eentje van PC Brown als retour. Dat is de nieuwste. Met de titel Zaterdag Nacht. Oh, we zijn weer op weg naar huis. Hij is weer eens wat vergeten. Ja, echt hè. Hij is weer eens wat vergeten.

En vergeet zijn hoofd nog eens een keer, gedongen. Het is goed dat dat vaststaat. Goed. Alle gekheid op een stokje. K3 samen met Donnie en Schaduw. En dat allemaal namens Robbie de Goat.

0: Helaas. De verzoekbox is gesloten.
1: Inderdaad, en zometeen doen we de laatste. Maar eerst gaan we verder met Aurélie.

kwart voor twee. Het is bijna het einde van mijn programma. De verzoekbox is dicht. En ik richt mij dan tot mijn laatste verzoekje. Nummertje van Frank Michel. Mijn Frans is niet best hoor, pas op. Le grand amour existe encore, of zoiets. Ik zal het vast wel niet goed uitspreken, maar dat maakt niet uit. Hij is bestemd voor Susanna en afkomstig van onze lieve vriendin Vivienne. En daarachteraan krijg je natuurlijk een retourtje. Maar eerst Frank Michel, dan maar namens Vivienne voor Susanna.

Je hoorde Herbert Verhagen en Jo Tuyamo. En dat is dan altijd weer leuk om dat te lezen. Hè? De feedback die je krijgt. Dankjewel. Deze had ik heel even nodig. Met de vraag wie zong dat liedje van daarnet. Dan ga ik hem er even terug bij zoeken. Dat was namelijk... Even kijken. Hier staat hij. Kijk. In gedachten fluister ik jouw naam. En dat was allemaal van David de Koene. Een zanger uit het mooie plaatsje Veurne in België. Goed. Wat gaan we nu doen? Oh jee. Ja, de klok staat bijna op 2 uur, lieve mensen. Dat betekent dat de eindtune erin gaat. Ik heb zometeen nog 1 plaatje te draaien. En dat is mijn laatste plaat. En die sturen we weer even richting Susanna. Dat is toch wel een dingetje wat we blijven doen, hè? Ik had een mooie afsluiter van mijn programma. Even een laatste plaatje richting Susanna, oftewel Moms, oftewel de mama van George. Helaas, inmiddels niet meer bij ons. En daarom doen we iedere week een laatste plaatje. Volgende week zaterdag zijn we weer terug van de partij. En dat dan met Vlaamse klantje. Klantjes, zo mij nou toch. Met Vlaamse klankjes. Het is 11 en 2. Straks om 2:30 gaan we overschakelen naar Veenendaal. Naar onze zaterdagmiddag specialist, de Arizona, oftewel Wootje de Wit. En dan vanavond om 8:00 blijven we in Veenendaal. En van 8 tot een uurtje of 11 is het Petertje Holland tijd. En dan is de zaterdag weer gevuld op 12:24. Er is mij nog 1 dingetje en dat is te zeggen. Maak er allemaal een heel mooi weekend van. Het zonnetje schijnt, dus het zal vast wel goed komen. En zometeen mijn laatste plaat. Ik heb jullie deze week gekozen voor Door Mijn Tranen Heen van Davy Gillis. Dat is 1/3 van de Romeo's. Voor de mensen die het niet weten. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren allemaal. Bedankt voor de feedback. En ik zou zeggen, bye bye, zwaai zwaai, tot volgende week zaterdag. Oh ja, en volgende week zaterdag, wie of wie je gaat worden? Volg me op Facebook, je komt er vanzelf achter. En blijf, kom in ieder geval luisteren, dan hoor je het. Wie of wie wordt volgende week zaterdag de troetelschijf. En dat ga je dan allemaal volgende week zaterdag meemaken. Goed, de tune is afgelopen. Ik start mijn laatste plaat en ik zeg bye bye, zwaai zwaai en fijn weekend.

0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
1: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

0: Hoi, Henk Wijngaard hier. Je luistert nu naar een live uitzending van Wout de Wit op Radio 1224 op de Middengolf.
1: Dit is jouw nummer 1, 1224.

0: muziek van onder andere
1: The Porch People, Whiskey and Lake, Deaf Americans, The Firestone Band
0: en meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl. Fietsliefhebbers, opgelet.

Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.

Goedemiddag allemaal aan de radio. Ja, daar is hij weer. Zaterdagmiddag. 3:03. Dit is de Arizona op radio 1224 vanuit studio in Veendaal. Ja. Welkom, welkom. En fijn dat je erbij bent natuurlijk.

0: En ja, in Lunteren is de Cornfield Festival bezig natuurlijk gisteren al. Hè? Ja, en vandaag ook de Goudersberg in Lunteren. Al die mensen daar veel plezier. Ja. Mocht je erheen gaan, hè? Mocht je er zijn, kan ook, hè. Aha. En natuurlijk gaan we bedanken George van Dongen vanmorgen, Studio 16 in Breda. De plaatjes en de praatjes natuurlijk weer met donderend geweld. En daarachteraan Lady Miranda natuurlijk. Hè. Met de heerlijke Belgische muziek. Zoals er tot aan de klok van 2 uur. Dankjewel Miranda. Zat er weer lekker in, hè. Niks mis mee. Absoluut niet. Momenteel 27 graden in Veenendaal. Zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Wouter Wit op de radio, ja. Het rijmt allemaal. Ah, waar je ook zegt, wat je ook doet. Houd hem lekker hier. Radio 1224.nl is bij je. De zaterdagmiddag, goedemiddag. Zou vanmorgen eigenlijk aan het werk moeten. Tenminste, ja, ik zou eigenlijk een nieuwe trailer krijgen. Maar de garage, ja, die kreeg hem niet helemaal aan de praal. Luister maar hoor, want ja, ze hadden weer een beetje schade gereden. Dus moet hij weer terug naar het bedrijf ja, die hem bedrukt heeft, zeg maar. Want ja, er zit een hele vette, dikke kraas op. Dus ja, kan gebeuren. Ze kregen hem niet gestart. Maar hoor eens, joh. Man.
1: Dit is Radio 1224. Via de middengolf op 1224 kHz. En overal te beluisteren via onze website radio1224.nl.
0: Dan wordt het een weekje later, hè? Ja. Maar goed, gelukkig zijn we live.

Ja, muziek van Rob Vandaal. Ik was zo druk met het appen, dames en heren, jongens en meisjes. Ja, vergeet ik heb al muziek laten zitten, maar komt goed, hè? Komt goed, ja. Waarom doe je dat nou? Ik heb geen idee. Willeke Alberti en...

gek. Dus leek zwaar dat op de radio. En waarom krijg ik geen gehoor? Als ik je wel. Neem dan op, ja. Dit is Hans Steiger op de radio. En

0: best, hè?
1: Ja, kan beter. Ja. Ik ben weer iets te fanatiek geweest met mijn werk, ja. Last van de rug weer, hè. Oh, ellende, ellende, maar... Als ik zit, niks aan de hand, hè. Maar, dus ik blijf lekker zitten aan de radio, ja. Tot dan 6 uur ben ik bij je, uiteraard. Hans Steiger draaien we en kijk ik jou... Ook goedemiddag, Jenny, Tom is erbij, Kesteren, Jozef en Christine vanuit Reuven. Goedemiddag daar. Hannie de Roos en Rene is erbij. Goedemiddag, Hannie. Peter van Roekel en Ede. Monique Meijer en het hondje Toto natuurlijk in Bemmel. Elian vanuit Arnhem, goedemiddag. Stef en Joke, de boekenier vanuit de Blokcel. Goedemiddag, Piraat. Jan Heikamp in Veenendaal is erbij. Goedemiddag, Jantje. Ouwe. Hij zei gisteren, volgens mij is hij ouder dan ik. Maar dan heb je hem mis, Jan. Jij bent 2 jaar ouder dan ik, ja. Mag ouder zeggen. Grapje, joh. Arends is erbij. Goedemiddag, Arend. Allemaal bij de Arizona, live vanuit Veenendaal, op radio 1224.nl en op de antennes natuurlijk, 1224 kilowatts, middengolfband. Hallo allemaal daar natuurlijk. Met nogmaals dank aan Studio 16 in Breda. Was tussen 8 uur en 11 uur vanmorgen George van Dongen. En tussen 11 en 2, Lady Miranda. Eveneens vanuit de Studio 16. Hoe is die? Ja, hoe is die? We gaan naar de sunstreams. Want kijk eens naar buiten, voet is buiten. Het zonnetje schijnt weer.

kijk gerust even naar de website radio1224.nl. Helemaal vernieuwd, hè. Allemaal alle krediet naar Robert-Jan van Binnen.

0: blijft altijd een lekkere plaat, hè. Ad en Karin. Echt piratenmuziek. Een dag zonder zorgen. Dat is ook wel eens lekker, hè? Toch?
1: Ja.
0: We hebben allemaal zorgen, maar af en toe een dag helemaal geen zorgen. Dat lijkt me toch wel lekker fijn. Toch? Vind ik wel, ja. Wat ook altijd mooi is, is Corrie Konings. En hier is een bouquetje rode rozen. Hier staat zo'n mooie rozenstruik in de tuin.
2: Je

blijft een lekkere plaat. Ja, vind ik wel. Klinkt lekker. De Stuntvogels. Ja, nee, niet ik. Nee. En jij bent jaloers, draaien we op Radio 12-2-4 natuurlijk.

weer hoogste tijd om de eerste verzoekplaatjes en de reacties even te gaan doen. En de plaatjes natuurlijk uw kant op te draaien. Voor reacties altijd even een appje sturen op 0651 0631 39. Dus nogmaals het nummer 06 51 06 31 39. En anders via radio1224.nl in de verzoekserver. Kun je gelijk kijken naar de vernieuwde website van radio1224.nl. Weer hard aangewerkt door Robert-Jan van Binnenkom de Lentik. Uren is hij bezig. Zelfs in de nachten. De nachtwacht. Echt toppie gedaan, Robert-Jan. Voor ons en namens ons allemaal de compliment.

En we gaan naar Jenny Ton, was er als eerste bij deze middag. Goedemiddag Jenny Ton in Kesteren. Even erbij halen, even kijken. Ja, goedemiddag Wout. Zij voor de luisteraars een heel mooi plaatje willen draaien. Je weet wat ik mooi vind. En heel veel draaiplezier, Wout. Dankjewel. Boeketje Rode Rozen draaide ik net. Corrie en de Retels. En moet gelijk aan haar eigen moeder denken. Hebben we één ding gemeen sowieso, ja. Was wel een heel mooi plaatje, absoluut. En ja, je eigen moeder en vader vergeet je nooit, hè. Nee. Dus daarom heb ik ook een toepasselijke plaat voor je opgezocht. Even heel snel, Theo van Doorn komt eraan en je oudershuis. Ook een fantastisch mooi plaatje, hoor. En als tweede plaat ga je draaien Marianne Weber. En In de Sterren staat geschreven. Maar even gauw kijken in de studio zo, hè. Nogmaals, goedemiddag allemaal. Mocht je toestel eens later hebben aangezet. Dit is de Arizona op Radio 1224. Plaatje met een lach en een traan. En natuurlijk oer-Nederlandstalige gezelligheid. Of Nederlandse gezelligheid, moet ik zeggen. Ja. En dan gaan we voor tot dan 6 uur. Ben ik bij je. En daarna een hapje eten. Geen Peter Holland vanavond. Dan weet je dat in ieder geval. Je hebt gewoon een snipper daar genomen. Ja. Goedkeuring door zichzelf. Mooi is dat, hè? Ja. En Monique schrijft, wauw, mooie website. Nou, dat vind ik.

dat was hij weer. Ja, nog één keer dan. Ook. Nog één. Marianne Weber natuurlijk, hè. Ja, er kwam er nog eentje voorbij lopen net. Ik zit tegen haar, dat is Marianne Weber, ja. Ze leek er wel op. In de sterren staat geschreven. En daarvoor draaiden we Theo van Doren en Je Oudershuis. En de plaatsje heeft gezet voor Jenny Tom.

dan gaan we van Kesteren helemaal naar Limburg. Ja. Gaan we naar Jozef en Christine. Goedemiddag. Goeie warme middag, schrijft die topper DJ Wout. Wout, graag een plaatje van George Baker Selection met Little Greenback. En wel voor Arne Hensen, Jan Heikamp, Peter Holland, Judith. En voor jezelf, dankjewel. Wout, succes met je zwoele warme middag. Met die eine muziek. Uitzending, ja. Ahoy! Een groetje vanuit Limburg. Dankjewel, Jozef en Oentik.

0: Gezelligheid kent geen tijd, of niet, zie je wel. George van Donker ook hoor. Ja, absoluut. Gezellige kerel hoor.
1: Ja.
0: Hij gaat zo hard de keer. Ja, dus voor mij op de zaterdagmorgen, 8 uur, nog even iets te vroeg ervoor. Ze gaan richting Limburg, je hoort hem al, hè, ja. Jozef en Christine. Vroeg deze plaat aan George Baker Selection.

0: Alpen, zusjes. Ja. En mijn Limburgsland. Toepasselijk, hè?
1: Ja.
0: Dat dacht ik ook. Geluid voor Jozef en Christine vanuit Limburg natuurlijk, hè? En natuurlijk de aangevraagde plaats door Limburgers. George Baker Selection, Little Queen Beck. Ja.

Hij schrijft dan ook... Goeie weg mijn middag. Jozef natuurlijk. We blijven tot je in slaap valt. Nou. Dan moet je wel even bij blijven, ja. Ja, dat komt goed, hè. Weet je wie er ook lekker op tijd bij was? Ben ik niet gewend, maar ze was er lekker vroeg bij. Hannie de Roos uit de Renen. Goedemiddag, Hannie.

0: schoolplaatje van de week. Dit is de spiegelplatte der Woche.
1: Dit is het
0: spiegelplaatje, spiegelplatte, spiegelplaatje.
1: Dit is het spiegelplooitje van de week.
2: En dus deze week worden de laatste nieuwe single van Marco de Hollander.

Nee. Stop. Allemaal. Marco de Hollander was dat de spiegelplaatje van deze week natuurlijk. Op Radio 1224 in die zomernacht. We kennen hem van de Fantastico's volgens mij, hè? Zo, deze beter. Ja. Die ene ging even voor zijn beurt. Kan gebeuren, hè? Ja. En dan blaas je even tijd voor Hanny de Roos in Renen. Hopelijk waren ze goed, Hanny, anders hoor ik het uiteraard wel. En daarvoor draaiden we het Holland Duo en samen op deze mooie zonnige zaterdagmiddag 30 mei 2026.

0: van Roekel. Luister mee naar Radio 1224. Hij is er altijd bij. Hè? Ja, dat doe je goed, Peter van Roekel. Absoluut. Wordt zeer gewaardeerd hier. Hij schrijft dan ook, hallo, hoi. Draai even een plaatje mee van Arnie Jansen. Zeg eens, meisje, waar ga jij vanavond heen? En eentje van Normaal mag ik zelf uitzoeken. Alvast bedankt. Namens Peter van Roekel. Graag gedaan, Peter natuurlijk, hè. Ze komen eraan voor jou, Arnie Jansen dus. En zeg eens, meisje. En, oh ja, dat is waar. Normaal heb ik op gezocht voor je. Mocht je luisteren, laat gerust wat van je horen. Ook de luisteraars op de Middelgolf. 0651 06 31 39 is het WhatsApp-nummertje. Only WhatsApp dus, hè. Ik heb van de week trouwens nog de zwarte tulp gehoord, hè. Wanneer was het? Donderdag, volgens mij. Donderdagmiddag. Donderdagochtend, moet ik zeggen. Hij was er tot dan 12 uur daarna aan de arbeid, hè.
1: Ja.
0: Heb je ook geen zin meer? Ja, doe maar weer.

0: kapot gepist. Nee, oh ja, dat is waar. Normaal op de radio, 12-2-4.
1: Ja.
0: En dan blijf je even gedraaid voor Peter van der Roekel in Ede. Alsjeblieft, Peter. Hopelijk waren ze goed, hè. En natuurlijk de aangevraagde plaat Arne Jansen. En zeg eens, meisje, waar ga jij vanavond heen? Ja, Jan Heikamp, zijn rode lampje brandde van de Senseo-apparaat. Moest hij uitkoken. Van het dure spul gekocht.

ik zeg, ik gebruik geen Senseo. Ik heb er wel eentje, hoor, maar Dolce Gusto. Hoe schrijf je dat ook zo snel? Nou, bij deze dus. En ja, weet je wat het is? De koffie gaat hier regelmatig met die Dolce.

Wil je van de spullen gooien, doe het weer in partij naspoelen met het water. Want anders gaat hij goed, hè. Wel doen, Jan, hè. Want anders gaat hij er, ja. Zijn zeeuw is er weer ouderwets, hoe niet dan?

We gaan naar Monique Meijer in Bemmel. En het hondje Toto natuurlijk, hè. Tante Til luistert mee weer wat naar Bemmel slingeren. Wel vangen, hè. Dan. Ja. Gaan we zeker doen, Monique. Dankjewel, hè. En ze schrijft dan ook, wat een mooie website, wauw! Ja, Robert-Jan van Binnenkom, die kan dat wel, hè? Als voor mij afhankelijk zou zijn, dan gebeurt er helemaal niks. Ik ben er eerlijk in, want

Wie het wel kan, weet ik ook niet, hoor. Dus wat moeten wij zonder Robert-Jan van Bennekom? Eigenlijk helemaal niks. Nee, helemaal niks. Nee. Dus alle credits naar Robert-Jan de Lenteke. Ja, mooi, hè, Monique? Over mooi gesproken. Dit is André Hazes voor jou. Laat de zon maar schijnen. Niet hard roepen, anders krijgen we regen.

André Hazes op de radio. Even geluid voor Monique Meijer daar in Bemmel. En natuurlijk het hondje Toto. Als ik het niet kan opvangen, dan Toto wel. Hopelijk is dat gebeurd. Laat de zon schijnen, draaiden we op de radio. En ja, Jan Heikamp, even een tip van Jenny Tom. Die schrijft, ja, je kunt het ook doen schoonmaken met schoonmaakazijn. Cool.

nu dat aan willen op de radio. Ook even richting Monique Meijer. En hier is de vlinders achteraan. Als je zo in de tuin zit, komen de vlindertjes vanzelf op de bloemetjes zitten. Lekker wat.

Dan een winnaar op de radio. 12-2-4 natuurlijk. Hè. En de vlinders achteraan. Even geleid voor Monique Meijer in Bemmel. Natuurlijk. Hè. Alsjeblieft, Monique.

0: wel eens een keer. Nou, Monique. Toto heeft een officiële waarschuwing gehad. Ja, van de dierenpolitie. Hij had gesprongen tegen een jongetje en die was gewond geraakt.
1: Oh.
0: Twee keer is een boete, drie keer is meenemen. Oeh, oeh. Dat kleine hondje. Het is een jonge hondje, toch, Monique? Zou wel meevallen, zeg. Ze kunnen tegenwoordig nergens meer tegen, hè? Nee. Sturen ze de dierenpolitie? Oh. Mag ik wel uitkijken? Ik knijp regenwater in billen. Ja. Oh, oh, oh. We gaan naar... alle gekheid op een stokje. We gaan verder. We gaan naar Hans ter Beek in Veenendaal. Goedemiddag, Hans. We hebben geleden, kerel. Alhoewel, niet zo heel lang, maar... Qua verzoek dan. Nou, af en toe zagen we elkaar nog eens een keer in Veenendaal. Maar dat is alweer een tijdje geleden, hè. Hey DJ, ik luister mee op Radio 1224. Goedemiddag. Klinkt weer goed hoor. Dankjewel. Draai even voor alle blauwkozen in Veenendaal. Mooi.

0: Herman Bakhuis draaiden we. Recente plaat, nieuwe plaat en Piet Krediet draaiden we op de radio.
1: Ja.
0: En de moeibuik is natuurlijk aangevraagd door Hans ter Beek uit Veenendaal. Het Veenendaalse volkslied, hè? Alsjeblieft, Jan. Of Hans, moet ik zeggen. Kom ik nou bij Jan?
1: Ja.
0: Ik was net aan het tikken bij Jan. Ja. We gaan even een paar mooie platen draaien voor Stef en Joke, de boekenier vanuit de Blokzijl. Kalleman, beste Stef, luister gezellig mee naar Radio 12-2-4 natuurlijk, hè.

was even een gouden ouwe, hè? Ja. Christine en de Jokers en Waarom heb ik jou verloren? En daarvoor duo onbekend en altijd, altijd. Even uit voor Stef en Joke, de boekenier vanuit de blok.

0: bekende plaatje worden ook even gedraaid richting Arnhem. Voor Elian, goedemiddag kerel. Fijn dat je er ook weer uiteraard bij bent bij Radio 1224.
1: Ja.
0: Deze zonnige zaterdagmiddag. De 27 graden midden.

aan Cornfield Festival. Laatste dag 30 mei. 30, ja. 30 mei 26. Inderdaad, ik heb het goed. Schokken van, maar we zijn daar al. Ja, voor je het weten is het alweer hier.

Doris Baker Selection en Bella Maria en de Cats Band. En de medley, hè? Ja. Even geluid voor Elian daar in Arnhem. Hopelijk waren ze weer goed, Elian. Anders hoor ik het wel uiteraard, hè? Ja. Vanavond dus geen Peter Holland op de radio. Ah, ja. Heeft een avondje zaterdagavond vrijgenomen, hè? Ja. En waarschijnlijk zit hij nu in de vrachtwagen. Volgens mij is hij aan het werk, hè. Deze temperatuur, ja. Gaat gewoon door, hè. De munten van de baas zijn niet voor blikken.

We gaan naar onze doe-het-zelver van de Senseo. Heel ritueel. Op de laptop staan. Even openen en dan rustig stap voor stap verwerken hoe je zo'n ding moet ontkalken. Inmiddels gelukt, hè? Ja. Man, wat een werk, hè? Ja. Maar ja, hoe vaak je hem gebruikt, hoe eerder dat je moet ontkalken, zie ik hier wel. Ja. Regelmatig een lampje aan. En dan denk je, ja, het hoort erbij, hè? Voor de koffieleuters weten waar het over gaat.

Goedemiddag Wout, schrijft hij. Ik ben erbij hoor, veel draaiplezier. Graag wel lekkers voor jezelf, dankjewel voor Ada Hensen, Peter en Judith, Jozef en Christine, Monique Meijer, Tante Til uit Bemmel, Hannie de Roos, Dina vanuit Barneveld, Jannie Albers, Markje en de rest wat allemaal lekker bij luistert, schrijft Jan. Gaan we natuurlijk uiteraard doen voor je beste Jan. Ouwe. Ah, ik zei niet meer vragen. Nee. Gaan we doen met onder andere Ompie Courier.

ja. Koos in Antoinette draaiden we voor Jan Heikamp en Superstar. En jonge kruidje ogen, Opie Courier. Nou, jonge kruidje oren, man, man, man, man. Jan schrijft... Ik hoor Roodveld, alleen welke, geen idee. Een van zijn favorieten. Ik snap er niks van. Wat heeft de koffiemachine met jou gedaan, Jan? Jongen, jongen, jongen, ja. Oh, nu hoor ik het. Koos en Antoinette. Ah. Vind die andere mooi? Ah, hij wel, ja. Maar deze is ook mooi, zei hij. Ja. Het is allemaal gratis, Jan, hè? Hey, hallo.

Weet je wie er aan de beurt is? Dat is Arre Hinze. Goedemiddag Arre, goedemiddag Wout. Graag weer een paar mooie plaatjes voor jezelf. Dankjewel voor Jozef en Christine. Peter en Judith. Mark van den Burg. Jan Heikamp, Radio 1234 Team. En voor mezelf en iedereen die lekker meeluistert. Succes, schrijf ze en veel draaiplezier namens Arre. Dankjewel Arre. En dan blijf je gaan natuurlijk weer die kant uit.

Henk Bernard natuurlijk even gedraaid voor Ara, een van haar favoriete artiesten. Natuurlijk Henk, ja, ja, jij bent voor mij die ene, draaiden we uit 2022 alweer. Ja. En daarvoor Jannes en 7 dagen, 7 nachten.

Culemborg. Even ademhalen. Zo, ja. Zo binnen we bij. Weer even boodschappen gedaan. En de... SDE... staat weer aan de... in het WK Oranje. Ja, ze hebben alles versierd daar zo in Culemborg. Oranje vlaggetjes. Die zullen wel snel weg zijn, denk ik. Dat terzijde. Hey Wouter, draai even wat mee voor jezelf en voor Ada. Dankjewel voor het hele team van de Radio 1224. Jan Heikamp, DJ Peter en zijn Judith, Jannie Albers en iedereen die lekker luistert. Draai me iets mee van Tukke X, de MG Levenslied of Jan Blok.

beste Mark, ik heb voor jou klaarstaan Tucker X en Rozen voor jou. En de MG Levenslied. Ik heb hem laatst nog geluid. Ik weet niet, vorige week of zo, die week ervoor.

kant van de radio, beste Mark. Lekker lang uit op de bank. 7 woepwappers voor zijn gezicht. Wordt maar niet verkouden, man. Maar

de MG Levenslied en de afgust staat in je ogen. Even geluid voor Mark van den Burg vanuit Culemborg, ofwel Teddybeertje. Ik weet niet of deze zo lekker klinkt trouwens. Deze even. En Mark schrijft, ja, hij is ook druk bezig geweest met zijn website. Na 2-3 dagen aan het werk geweest, of na 23, kan ook. ja, Mark, het is wat, hè. Nou, ik heb er geen geduld voor. Nee. Helemaal niks voor mij, joh. Beetje plaatjes draaien en uitzoeken, dat gaat dan wel, ja. Al die technische snufjes, nee. En George van Dongen zegt, dan vind je mijn programma ook gek, want ik drink ook cola tijdens de uitzending. Ja, ik wou niet zeggen, George, maar... Ik ga denk ik ook maar eens cola drinken. Ja. Als dat helpt. Ik denk dat jij dan de goede cola drinkt, want Mark van den Burg drinkt zero. Oh, dat is helemaal niet te super, joh. Oh, gadverdari. Ik was laatst op visite, hij zegt, ik heb alleen maar cola zero. Ik zeg, doe dan maar een glaasje water. Ja. Eens op, joh. Ja, ieder zijn mogen. We gaan naar de zondagmiddag specialist, oftewel onze DJ Klaas Vaak. Goedemiddag. Klinkt weer gezellig op de camping. Draai maar wat mee voor jou en Ada en alles en iedereen, schrijft hij. Dankjewel Klaas Vaak. En Sylvia natuurlijk groetjes vanuit Veenendaal naar de camping. Hè? Ja. Geniet er lekker van. Zonnetje schijnt. Niks aan de hand. Hè? Morgenmiddag is je er weer. Klaas Vaak op de radio 1224. En dan bedoel ik om 2 uur. Eerst Robert Jan van Binnenkom tussen 1 en 2 een uurtje met. En erachteraan... Natuurlijk Klaas Vaak met de platen op verzoek, uiteraard. Oh, even een lekker Engelstalige nummer. Gemaakt door DJ Silvo de Paula. Roy Orbison. Kaboenke boenke, uitvoering van Pretty Woman. Zet hem een lekker stukje harder op de camping, hè. Ja. 12-2-4.

Om 6 uur de big finale van de Champions League. Schrijf Jantje Heijkamp, ja. Ik weet niet welke zender, Jan, maar... Moet ik nog even doorgeven dan. Kan ik je al zittend de voetbal kijken? Ja, ouderwetse. Ja. YouTube, nou, dat gaat niet live doen, George. Nee. Spotty kan er wel, maar... even kijken, we gaan naar Renkum. Want daar luistert Fred en Desiree. Goedemiddag. Een biertje later. Maar een dagje met de kleinkinderen naar de Julianatoren geweest in... Apeldoorn is dat, hè? Dus nu even lekker bijkomen. Ja, dat snap ik. Dat snap ik, ja. Achter de kleintjes hobbelen. Boe. Met en weer. Is wel leuk, maar erg vermoeiend. Ja. Fijn dat je luistert. Fred en Desiree daar in Renkum. Ook altijd gezellig erbij, hè? Klaasje gaan natuurlijk het

René Schuurmans draaien we op de radio. En als ik haar zie. En de wereld wordt steeds mooier als je lacht. Duo NL. Even gewijd voor Fred en Desiree in Renkum. Even kijken. George van Dongen wilde een plaat horen, maar ik heb hem niet. Hij zegt op YouTube. Maar wat denk je? Hij staat ook op Spotify. Spotify, ja. Komt eraan voor jou, George van Dongen.

Old Tennessee Country. En Smell of Red Grass. Yeah. Lekker nummer, George. Ja. Niks mis mee. Ja. Dat even rechts vanaf Spotty natuurlijk.

0: tegen die defibrillator of nee, want god, non en ju.
1: Nou, ja, left, right, oftewel links, rechts, snolle bolletjes, de Jumbo-uitvoering. Ja, tegenwoordig de man van de Jumbo, hè. Ja, Mark van den Burg schrijft, hoppa, met de hele straat van links naar rechts, hoor. En de finale Nederland-Curaçao. Ja, ja, ja. Kunnen ze wel. Leni Gerrits is dit. De laatste nieuwe single. Smoes naar Noppen. Snoes nou maar Noppen. Rare titel. Wat doen we weer? Smoes naar

0: Smoes Nou Maar Noppen. De laatste nieuwe single van Leni Geert.
1: Nieuw.
0: Ja, dat zei ik toch.
2: www.radio1224.

Ja, Jan Heikamp die schrijft. Geen idee of je nog plek hebt. Zo ja, doe maar wat voor jezelf en alles wat lekker luistert. Ik heb nog plek, Jan. Ja. Vandaag niet zo heel wild. Maar wel genoeg. Ja. Maar ja, het is 6:07. Dus ja. Komt er lekker mee uit, hè? Ja. En natuurlijk ook iedereen

moest even een plaatje scherp zetten, maar hij wil niet echt, hè. Even een klap erop geven. Ja, hij doet het, hoor.

met Bram Gladys. Gladines, zo moet ik het zeggen. Bram Gladines en zijn Marina, Marina. En Anita en Ed, die hebben ook een nieuwe plaat gemaakt. En ja, die komen ook even voorbij, hè. Hey, opa gaat dus rappen, zo heet die.

de laatste nieuwe single van Anita en Ed. Je kent ze wel van Alla Villa Amor en zo. Toe opa. Ja, toe opa, ga eens rappen. Nou, doe maar lekker niet, opa. En daarvoor draaiden we Bram Gladines en Marina. Even voor Jan Heikamp. Nou ja, Mark van den Burg, bewijs toch echt dat te veel cola drinken niet goed voor je is. Hoor maar. Ik heb je gewaarschuwd, hè.

hij schrijft al zelf, Teddy Beertje is helemaal van het padje af. Ja. Sanne en Erik en nog een cola, even voor jou gedraaid. Ja. Laat ik eten, maar luister nog wel even lekker mee. Hè. Eet smakelijk. En straks bedankt voor je mooie uitzending. Goed weekend, schrijft Jenny. Ik

0: muziek van de Two Voices. En ze komen uit Os. Of ze nog bestaan, geen idee. Maar Viva la Mexico draaien we op Radio 1224. Via het internet en natuurlijk via de antennes. Middelgolf 1224 kilowatt.
1: Radio 1224.
0: Hier is André Pronk. Zijn laatste nieuwe single. Ik ben een

zo net André Pronk met zijn laatste nieuwe single. En ik ben een trucker en dit was Zombie M. Een plaatje uit 2022. Zon op mijn piemel.

0: Ja. Voor degene die de barbecue ontsteekt, geen spiritist erboven gooien. Daar krijg je brand van. Ja, dan weet je dat. Mocht je het nog niet geweten hebben. Gratis info, hè?
1: Ja.
0: Johan Heuzen en Corrie Koningsen hier. En die hebben het over

was er nog eens een keer Johan Heuser en Corrie Konings. En we draaiden allemaal de zon. Mark van den Burg schrijft Slinger nog maar even een lekkere polkratje in maat, als het nog kan. En bedankt alvast voor de mooie muziek weer.

Amy van Zetel, kleine Bonita, draaide er nog even. En daarvoor was het de DJ AI Music en de

verder, hè? Ja, het is alweer 6 uur studiotijd. 6:01 exact. Ze hebben dus weer kunnen luisteren vanaf 2:30 live vanuit Veenendaal. Naar de Arizona op Radio 1224. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor de reacties. En de verzoekplaten natuurlijk weer. Hè? Ja. Laatste reactie kwam van George van Dongen. Fijn weekend. Hey kerel, dank voor de herrie op de zaterdagmiddagshow. Groetjes daar. Fijn weekend. We staan morgen weer op de Rommelmarkt in Geertruidenberg. Dus als je daar in de buurt woont, zoek hem op, hè. Dankjewel, George en Miranda natuurlijk. Fijn weekend daar. En de groetjes, hè. Laatste reactie kwam van Jan Heikamp. Dank voor de plaatjes, maat. Gaat voor de tv voetbal kijken. Ja. Smakelijk eten. Een fijn weekend verder. En tot vrijdagavond maar weer. Dankjewel Jan. Tot vrijdagavond, kerel. Fijn weekend daar. Kijk ze vanavond, hè. Ja. Mark van den Burg schrijft zo. Nu lekker eten hier. 2 broodjes hamburger. En lekker 2 flesjes cola erbij. Njam, njam, njam, njam, njam, njam. Nou, smakelijk eten, Mark. En drink ze natuurlijk, hè. Ja. Zeker op de Coca-Cola Academie gezeten ook. Jozef en Christine. Fijne zaterdagavond, goed weekend. Wout, de oogkleppen beginnen te knipperen. Ook al. En ik van te veel cola gedronken. Maar goed, Wout, we gaan lekker eten en dan lekker bank hangen. Ja. Oh, lekker, ja. Wout, nog een fijn weekend. Doe aardig de groeten en van ons een dikke knuffel. Tot wederhorens, topper DJ Ahoy. Fijn weekend, Kallebaden daar. En ja, ook namens Ada natuurlijk voor iedereen bedankt voor de felicitaties van de afgelopen maandag natuurlijk. Hè. Ja, ja, ja, was ook weer super uiteraard. Nog even een stukje instrumentaal pakken. Want we hebben Jenny nog niet gehad. Wout, ik ga eten. Maar luister nog wel even lekker mee, hè. Eet smakelijk voor straks. En bedankt voor de mooie uitzending. En een goed weekend namens Jenny Ton vanuit de Kersteren. Dankjewel, Jenny. Kalleman aan die kant natuurlijk, hè. Geniet van het zonnetje, maar niet te lang erin, hè. En insmeren uiteraard. Ja. Nogmaals iedereen en allemaal bedankt nogmaals. Ik ben er weer volgende week zaterdagmiddag 2:30. Ik ga het, deze herrie even lekker uitzetten, want we gaan de laatste nieuwe draaien van Anthony Fokkema als laatste. En de tijd tikt altijd verder, zo heet hij. Ga je alleen laten met Anthony Fokkema. Nogmaals fijne zaterdagavond, goed weekend en tot de volgende ronde. Bye.

0: 1024 weerbericht.
1: Het blijft op de meeste plaatsen droog, met in Zuid-Limburg nog kans op een flinke regen- of onweersbui. De zwakke tot matige wind waait uit noordelijke richtingen. Vannacht kan er her en der nog een regen- of onweersbui vallen bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en er staat bijna geen wind. De ochtend begint met her en der zonnige periode, maar ook kans op een regen- of onweersbui. Er is niet veel wind. 'S Middags verandert er weinig. We krijgen zonnige periode en daarbij kan er ook af en toe een regen- of onweersbui vallen. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26 in het oosten en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Morgenavond blijft het nog lang zonnig en droog met in het oosten nog kans op een bui. Na het weekend krijgen we wisselvalliger weer met regelmatig een regen- of onweersbui en maar af en toe zon. De temperatuur daalt na woensdag langzaam onder de 20 graden en dat is normaal voor deze tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
0: Hey, het weekend is er om tot rust te komen. Maar nu even niet.
2: Het is weekend!
0: Radio 1224. Altijd piraten.
2: Jouw weekendvriendje.

0: Naomi Pagi voort, dat ik 7 was. En Alibi Moeke achter, zonder stroom en gas. Met een lang veel schulden en lege portemonnee. Nou, de demi naar zoveel dat de fort moest gaan. Maar wat het die lelijke rotzak doen. Voordat de fort ging, nam de Haimi Gree. En hij vond het vast een pracht van grap. En de mooiste mensen die lachen zich slap. Gegniffel overal, waar ik mijn naam zei. De wichten gieren was erop. En de jongens ook, ik sloeg de boom op. Ik zei je, het leven is niet makkelijk met normaal schree. Maar ja, ik werd ouder en ik gruide op. 110 kilo en roeg in de kop. Van stad tot stad, nagens op mijn gemak. Maar één ding sprak ik met mezelf af. Ik kreeg die kerel wel in zijn graf. Die lelijke, ruttige, smerige ettenbak. Het was stadskanaal en ik leuf april. Ik had dorst en het was boekenkil. Ik ging café binnen en bestelde een glas bier. En door aan de tovel, daar zat het dan. En het was inmiddels al een oude man. En ik keek naar om en begon te briesen als een stier. Nou, ik kende die kop van een foto die ik aan en van vooral van mijn moeke die lijve schat. Ik kende zijn grote neus en zijn zwienenkop. En ik liep door op touw en ik keek naar om. En hij gooide van schrik zijn pilsie om en ik zei, mijn naam is Gree, alles oké? Okay? En nou gooist u eraan, lelijke smerige rotzak. Oh. Nou, ik sloeg me mijn voeten recht op zijn kop. En hij ging neer, maar stond direct weer op. En met een barkruk sloeg me recht in mijn smoel. En ik greep hem bij zijn bein en hij ging neer. En hij beet me in de neus en dat deed me slim zeer. En zo rolden we door over de grond in het voel. Nou, ik heb stakere kerels tegenover me aan. Maar aan deze man had ik meer dan zat. Hij schopte als een peer en hij beet me als een hond. En hij greep in zijn buurtse haalde zijn pistool eruit. Maar mijn pistool zat al tegen zijn snoet. En hij keek me aan met een glimlach om zijn mond. En hij zei, zoon, de wereld is hard en de mensen gemeen. Daar kun je elke dag op het nijsje wel zijn. En ik wist dat ik de night kon wezen, daar stoe klein was. Dus ik gaf die deze norm bij mijn vertrek. Maar leuf me jong, ik ben niet gek. Maar dankzij deze norm was ze de sterkste van de klas. Nou, doe eerst me net flink op mijn donder geven. En als toe wils, berooks me van het leven. En ik neem het hier naar kwalijk, jong, en ik hoor die night tegen. Maar bedank me eerst maar even voor die tijd. Want had ik die norm gegeven als Janus of Piet, dan was toe de geine wees die ze nou van de grond aan kan vegen. Ja, wat moest ik down? Wat kon ik down? Ik viel hem in de havens met tronen op de wang. En die oude man kom je nog net af aan. Hij nuimde me zijn zoon en ik nuimde hem mijn pa. En ik denk nog wel eens weer aan hem terug. En dan loopt me de rilling over de rug. En kreeg ik ooit een zoon en dan nam ik hem Wim of Jordi of Richard of alles behalve Gree. God, wat heb ik een vreselijke hekel aan die naam gekregen. Bah!
1: Dit is 1224.
2: Altijd Piratenhits.
1: In de huiskamer, onder de douche, in de auto en in bed. Dit is jouw nummer 1.

0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Fijn dat je luistert naar Radio 1222.

0: is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nieuw onderzoek laat zien dat ongeveer 2/3 van alle borstkankerpatiënten mogelijk geen chemotherapie nodig heeft. Wetenschappers van de University College London ontwikkelden een DNA-test die voorspellen kan welke patiënten baat hebben bij chemotherapie aan de hand van 50 genen die betrokken zijn bij de groei van borstkanker. Patiënten met een laag risico kregen hormoon in plaats van chemotherapie en na 5 jaar was ruim 93% van deze groep nog in leven, ongeveer evenveel als bij chemopatiënten. Tienduizenden aanhangers van de Turkse oppositiepartij Republikeinse Volkspartij hebben in Ankara steun betuigd aan Özgür Özel. Volgens de rechtbank waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing 3 jaar geleden tot partijvoorzitter en daardoor zou voormalig partijleider Kılıçdaroğlu moeten terugkeren aan het roer van de partij. Maar Özel en zijn aanhangers noemen de uitspraak politiek gemotiveerd en zien dat als een aanval op de oppositie. Over uiterlijk 2 jaar zijn er opnieuw presidentsverkiezingen in Turkije. De Libanese premier Salam heeft de recente Israëlische aanvallen op zijn land scherp veroordeeld. Volgens hem zorgt het Israëlische beleid van een verschroeide aarde niet voor meer veiligheid. Israël heeft de aanvallen de afgelopen tijd opgevoerd en is verder Zuid-Libanon binnengetrokken. Daar wil het land naar eigen zeggen een bufferzone langs de grens creëren. Salam verdedigde ook de directe gesprekken die Libanon met Israël voert. Hij noemt ze de minst kostbare oplossing voor het conflict. En duizenden Oostenrijkers hebben vandaag geprotesteerd tegen het drukke verkeer bij de Brennerpas. In het dorp Matrei am Brenner riepen demonstranten op tot minder doorgaand vracht- en autoverkeer. Dat zorgt voor overlast en druk op de berggemeenschappen. Door het protest werd de pas tijdelijk afgesloten voor vrachtverkeer en beperkt voor lokaal verkeer. Het treinverkeer in de regio lag stil door een brand op een spoorlijn in Italië. De Brennerpas is een van de drukste verkeersverbindingen tussen Noord- en Zuid-Europa. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige perioden met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zo.

0: 12-2-4.
1: Weerbericht.
2: Het blijft op de meeste plaatsen droog, met in Zuid-Limburg nog kans op een flinke regen- of onweersbui. De zwakke tot matige wind waait uit noordelijke richtingen. Vannacht kan er her en der nog een regen- of onweersbui vallen, bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden, en er staat bijna geen wind. De ochtend begint met her en der zonnige periode, maar ook kans op een regen- of onweersbui. Er is niet veel wind. 'S Middags verandert er weinig. We krijgen zonnige periode en daarbij kan er ook af en toe een regen- of onweersbui vallen. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26 in het oosten. En er waait morgenmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Morgenavond blijft het nog lang zonnig en droog, met in het oosten nog kans op een bui. Na het weekend krijgen we wisselvalliger weer met regelmatig een regen- of onweersbui en maar af en toe zon. De temperatuur daalt na woensdag langzaam onder de 20 graden en dat is normaal voor deze tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224.
1: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hit.

0: is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwamen tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
1: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: Er kan in het zuiden en oosten nog een regen- of onweersbui vallen bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en er staat bijna geen wind. De ochtend begint met her en der zonnige periode, maar ook kans op een regen- of onweersbui. Er is niet veel wind. 'S Middags verandert er weinig. We krijgen zonnige periode en daarbij kan er ook af en toe een regen- of onweersbui vallen. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26 in het oosten en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Morgenavond blijft het nog lang zonnig en droog met in het oosten nog kans op een bui. Na het weekend krijgen we wisselvalliger weer met regelmatig een regen- of onweersbui en maar af en toe zon. De temperatuur daalt na woensdag langzaam onder de 20 graden en dat is normaal voor deze tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Wil jij DJ worden bij 1224? Ga naar radio1224.nl. Stuur ons een demo en meld je aan. Dit is 1224. Altijd Piraten Hits.